0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op, traaien oeren.
1: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Bij een brand in een kroeg in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. Het vuur brak rond middernacht uit en de oorzaak wordt onderzocht. De brandweer kreeg de brand snel onder controle. Er zijn ook gewonden naar het ziekenhuis gebracht. De ramp doet denken aan de dodelijke Santika nachtclubbrand uit 2009. Daarbij kwamen 67 mensen om het leven. Een magneetvisser heeft in Den Bosch een klein explosief uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. De politie en de explosieve opruimingsdienst Defensie kwamen ter plaatse. De EODD heeft het explosief veilig ontmanteld en tot ontploffing gebracht. Nederland dreigt door de aanhoudende droogte over te gaan naar een feitelijk watertekort. Lage rivierstanden en een groeiende watervraag zorgen voor zorgen bij waterbeheerders. De situatie lijkt op die van het droge jaar 1976. Bij verdere verslechtering moeten keuzes worden gemaakt over de verdeling van schaars water. Burgers worden opgeroepen zuinig om te gaan met drinkwater. Jannik Sinner heeft voor het tweede jaar op rij Wimbledon gewonnen. De Italiaanse nummer 1 van de wereld versloeg Alexander Zverev in de finale met 6-7, 7-6, 6-3 en 6-4. Sinner behaalde daarmee zijn vijfde Grand Slam titel. Zverev verloor opnieuw van Sinner en miste de kans op een tweede Grand Slam zege. Dan nog het weer. Deze nacht blijft het droog met temperaturen rond 15 graden. Morgenochtend verdwijnt de lage bewolking en breekt de zon door. In de middag en avond is het zonnig en droog. De temperatuur loopt op van 22 graden aan de noordkust tot 31 graden in het zuidoosten. Er staat een matige noordoostenwind, aan zee soms vrij krachtig. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zette tiert op Fjouwer Oeren.
1: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Bij een brand in een kroeg in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. Het vuur brak rond middernacht uit en de oorzaak wordt onderzocht. De brandweer kreeg de brand snel onder controle. Er zijn ook gewonden naar het ziekenhuis gebracht. De ramp doet denken aan de dodelijke Santika nachtclubbrand uit 2009. Daarbij kwamen 67 mensen om het leven. Een magneetvisser heeft in Den Bosch een klein explosief uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. De politie en de explosieve opruimingsdienst Defensie kwamen ter plaatse. De EODD heeft het explosief veilig ontmanteld en tot ontploffing gebracht. Nederland dreigt door de aanhoudende droogte over te gaan naar een feitelijk watertekort. Lage rivierstanden en een groeiende watervraag zorgen voor zorgen bij waterbeheerders. De situatie lijkt op die van het droge jaar 1976. Bij verdere verslechtering moeten keuzes worden gemaakt over de verdeling van schaars water. Burgers worden opgeroepen zuinig om te gaan met drinkwater. Jannik Sinner heeft voor het tweede jaar op rij Wimbledon gewonnen. De Italiaanse nummer 1 van de wereld versloeg Alexander Zverev in de finale met 6-7, 7-6, 6-3 en 6-4. Sinner behaalde daarmee zijn vijfde Grand Slam titel. Zverev verloor opnieuw van Sinner en miste de kans op een tweede Grand Slam zege. Dan nog het weer. Deze nacht blijft het droog met temperaturen rond 15 graden. Morgenochtend verdwijnt de lage bewolking en breekt de zon door. In de middag en avond is het zonnig en droog. De temperatuur loopt op van 22 graden aan de noordkust tot 31 graden in het zuidoosten. Er staat een matige noordoostenwind, aan zee soms vrij krachtig. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 5 oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Bij een brand in een kroeg in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. Het vuur brak rond middernacht uit en de oorzaak wordt onderzocht. De brandweer kreeg de brand snel onder controle. Er zijn ook gewonden naar het ziekenhuis gebracht. De ramp doet denken aan de dodelijke Santika nachtclubbrand uit 2009. Daarbij kwamen 67 mensen om het leven. Een magneetvisser heeft in Den Bosch een klein explosief uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. De politie en de explosieve opruimingsdienst Defensie kwamen ter plaatse. De EODD heeft het explosief veilig ontmanteld en tot ontploffing gebracht. Nederland dreigt door de aanhoudende droogte over te gaan naar een feitelijk watertekort. Lage rivierstanden en een groeiende watervraag zorgen voor zorgen bij waterbeheerders. De situatie lijkt op die van het droge jaar 1976. Bij verdere verslechtering moeten keuzes worden gemaakt over de verdeling van schaars water. Burgers worden opgeroepen zuinig om te gaan met drinkwater. Jannik Sinner heeft voor het tweede jaar op rij Wimbledon gewonnen. De Italiaanse nummer 1 van de wereld versloeg Alexander Zverev in de finale met 6-7, 7-6, 6-3 en 6-4. Sinner behaalde daarmee zijn 5e Grand Slam titel. Zverev verloor opnieuw van Sinner en miste de kans op een 2e Grand Slam zege. Dan nog het weer. Deze nacht blijft het droog met temperaturen rond 15 graden. Morgenochtend verdwijnt de lage bewolking en breekt de zon door. In de middag en avond is het zonnig en droog. De temperatuur loopt op van 22 graden aan de noordkust tot 31 graden in het zuidoosten. Er staat een matige noordoostenwind, aan zee soms vrij krachtig. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Seis Oeren.
1: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Bij een brand in een kroeg in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. Het vuur brak rond middernacht uit en de oorzaak wordt onderzocht. De brandweer kreeg de brand snel onder controle. Er zijn ook gewonden naar het ziekenhuis gebracht. De ramp doet denken aan de dodelijke Santika nachtclubbrand uit 2009. Daarbij kwamen 67 mensen om het leven. Een magneetvisser heeft in Den Bosch een klein explosief uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. De politie en de explosieve opruimingsdienst Defensie kwamen ter plaatse. De EODD heeft het explosief veilig ontmanteld en tot ontploffing gebracht. Nederland dreigt door de aanhoudende droogte over te gaan naar een feitelijk watertekort. Lage rivierstanden en een groeiende watervraag zorgen voor zorgen bij waterbeheerders. De situatie lijkt op die van het droge jaar 1976. Bij verdere verslechtering moeten keuzes worden gemaakt over de verdeling van schaars water. Burgers worden opgeroepen zuinig om te gaan met drinkwater. Jannik Sinner heeft voor het tweede jaar op rij Wimbledon gewonnen. De Italiaanse nummer 1 van de wereld versloeg Alexander Zverev in de finale met 6-7, 7-6, 6-3 en 6-4. Sinner behaalde daarmee zijn vijfde Grand Slam titel. Zverev verloor opnieuw van Sinner en miste de kans op een tweede Grand Slam zege. Dan nog het weer. Deze nacht blijft het droog met temperaturen rond 15 graden. Morgenochtend verdwijnt de lage bewolking en breekt de zon door. In de middag en avond is het zonnig en droog. De temperatuur loopt op van 22 graden aan de noordkust tot 31 graden in het zuidoosten. Er staat een matige noordoostenwind, aan zee soms vrij krachtig. En tot zover het nieuws.

0: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
1: Dat wie toen, noem maar ikzelf rieden. Even shin op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroosauto's, crazy young occasions en ek nog Bosch car service. Even shin wat orenklanten sezen, die jouw Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Walterswaard.
2: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele hoorzorg voor iedereen.
3: Ik twijfelde over mijn gehoor, maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
2: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
1: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een joggen krijgt? Kom del in Walterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
4: Zaken goed bijhouden, er geven vertrouwd vernietigen litten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
5: Tromeestje maar in beheining.
6: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
4: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
7: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Ruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Ruisterveen. Daar wil je zijn.
8: WOQS.nl. De specialist in hoornmaken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op... Zo'n oeren.
9: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
10: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. President Zelensky heeft een nieuwe politieke koers aangekondigd. Als onderdeel hiervan wordt ook zijn kabinet gewijzigd. Daarnaast wil Zelensky vaart maken met de opzet van een Europees systeem tegen ballistische raketten. En wil hij verdere stappen zetten richting het lidmaatschap van Oekraïne aan de Europese Unie. Bij een grote brand in een kroeg in Bangkok zijn tientallen mensen om het leven gekomen. Daarna zijn meer dan 60 mensen gewond geraakt. Op foto's is te zien dat er lange rijen witte lijkzakken op de grond liggen. Volgens de premier zijn er veel van de slachtoffers achter in de uitgaansgelegenheid in de toiletten gevonden. Vermoedelijk omdat ze daarheen zijn gevlucht om aan de vlammen te ontkomen. Er heerst grote onduidelijkheid over de situatie in de straat van Hormuz na nieuwe confrontaties tussen de Verenigde Staten en Iran. Volgens de revolutionaire garde heeft Iran de strategische zeestraat afgesloten omdat diverse vrachtschepen voeren via routes die niet door het land waren goedgekeurd. Gisteren voeren er daardoor nauwelijks schepen door de zeestraat. De weinige vaartuigen die de doorsteek wel maakten, voerden nagenoeg allemaal onder de Iraanse vlag. En Harry Jekkes is gistermiddag benoemd tot ereburger van de gemeente Den Haag. Burgemeester Jan van Zanen overhandigde de cabaretier de Gouden Erepenning. Dit is de hoogste gemeentelijke onderscheiding van de stad. De uitreiking vond plaats in de Koninklijke Schouwburg na afloop van de laatste voorstelling die Jekkes speelde. Dan nog het weer. Vandaag overwegend zonnig in het grootste deel van het land. Het noorden heeft weer te maken met deels bewolkt weer. Daar wordt het amper 25 graden. In het zuiden van het land wordt het opnieuw makkelijk 32 graden. En tot zover het nieuws.

0: Het Loert van het Waard. RTV NOF.
1: Hit the beat and take it to the past now. Yeah.

0: TV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf stellen investeringen steeds vaker uit. Dat blijkt uit onderzoek. President Zelensky heeft een nieuwe politieke koers aangekondigd. Als onderdeel hiervan wordt ook zijn kabinet gewijzigd. Bij een grote brand in een kroeg in Bangkok zijn 27 mensen om het leven gekomen. Daarnaast zijn meer dan 60 mensen gewond geraakt. En er heerst nog altijd grote onduidelijkheid over de situatie in de straat van Hormuz na nieuwe confrontaties tussen de Verenigde Staten en Iran. Dan nog het weer. Vandaag overwegend zonnig in het grootste deel van het land. Het noorden heeft weer te maken met deels bewolkt weer. Daar wordt het amper 25 graden. In het zuiden van het land wordt het opnieuw makkelijk 32 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app. Of zoek op rtvnof.nl.

got me.

0: Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Mahorn.
1: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Ga daar vis uw dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Mahorn, over de dijk, eerste afslag links.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
3: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
4: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiens van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
3: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
0: Het Raadsel van de Wadden, vers gebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
5: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
6: Wij onderhouden
7: en verkopen
6: alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
5: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
8: NOF PC. Een nieuwe PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF PC, het adres in Noordoost-Friesland.
9: NOF PC, daar kun je wat mee.
8: NOFPC.nl.
5: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
7: in Ford en Opel.
10: Nou, bentjes, dik hier wat door je.
11: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema.
10: Schitterend.
12: Boetengewoon Ludema, uit Waterswaard. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
10: Boetengewoon Ludema, voor al jouw mighty dreamen.
13: Peppe, mag ik ook bij Peppe op de stoel?
14: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxhotel.
13: baarsmazitcomfort.nl.
15: WOQS.nl, de specialist in hoornmaken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 8 oeren.
16: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
17: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
18: Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf stellen investeringen steeds vaker uit. Dat blijkt uit onderzoek. Ze wachten daarmee omdat ze zich onder meer zorgen maken over de stijgende kosten, geopolitieke onzekerheden en veranderende wet en regelgeving. Vooral binnen de bouw, de horeca en de retail is er momenteel minder financiële ruimte beschikbaar om te investeren. President Zelensky heeft een nieuwe politieke koers aangekondigd. Als onderdeel hiervan wordt ook zijn kabinet gewijzigd. Daarnaast wil Zelensky vaart maken met de opzet van een Europees systeem tegen ballistische raketten. En ook wil hij verdere stappen zetten richting het lidmaatschap van Oekraïne aan de Europese Unie. Bij een grote brand in een kroeg in Bangkok zijn 27 mensen om het leven gekomen. Daarnaast zijn meer dan 60 mensen gewond geraakt. Op foto's is te zien dat er lange rijen witte lijkzakken op de grond liggen. Volgens de premier van Thailand zijn veel van de slachtoffers achter in de uitgaansgelegenheid in de toiletten gevonden. Vermoedelijk omdat zij daarheen zijn gevlucht om aan de vlammen te ontkomen. En er heerst nog altijd grote onduidelijkheid over de situatie in de straat van Hormuz na nieuwe confrontaties tussen de Verenigde Staten en Iran. Volgens de revolutionaire garde heeft Iran de strategische zeestraat afgesloten, omdat allerlei vrachtschepen via routes voeren die niet door het land waren goedgekeurd. Gisteren voeren daar nauwelijks schepen door de zeestraat en de weinige voertuigen die de doorsteek wel maakten, voeren allemaal onder de Iraanse vlag. Dan nog het weer, vandaag overwegend zonnig in het grootste deel van het land. Het noorden heeft weer te maken met deels bewolkt weer, daar wordt het amper 25 graden. In het zuiden van het land wordt het opnieuw makkelijk 32 graden. En tot zover het nieuws.
19: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan.
20: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's Benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
21: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
20: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
21: tdnoord.nl.
1: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze modeideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
20: TD Noord verkeert met ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
21: TD Noord uit Jesternaidjerk.
4: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
22: De Friese Motorfiets!
4: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
23: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de Friese Motorfiets.nl.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
2: Wij hebben haal- en brengservice.
3: U wilt toch ook het beste voor uw ogen?
4: Ja?
3: Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerheen. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus, kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerheen. Hoe een tjent.

0: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
1: Vandaag overwegend zonnig in het grootste deel van het land. Het noorden heeft weer te maken met deels bewolkt weer. Daar wordt het amper 25 graden. In het zuiden van het land wordt het opnieuw makkelijk 32 graden.
2: Het loed van de ster.
0: RTV NOF.

0: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Maarhorn.
1: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Ga daar vis uw dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goeie afslag nemen. In Oost-Maarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
3: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele gehoorzorg voor iedereen.
4: Ik twijfelde over mijn gehoor, maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
3: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
0: Het Raadsel van de Wadden, vers gebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
5: Herbert.

0: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOVPC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOVPC, het adres in Noordoost-Friesland.
1: NOVPC, NOVPC, daar kun je wat mee.
0: NOVPC.nl.
2: Herberg Voestrum.
3: Herberg Voestrum Westergeest. Ook eens een eigen biertje brouwen met mij.
4: Herbergvoestrum.nl.
5: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
6: Dat wie toen, noem maar ikzelf rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedrijfsauto's, crazy young occasions en ook nog Boscar service. Even zien wat oren klanten zezen, die jouw Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswaard.
7: Nou, bentjes, denk hier wat aan je?
8: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
7: Schitterend!
9: Boetengewoon Ludema, uit Waterswaard. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
7: Boetengewoon Ludema, voor al jouw mighty dreamen.
6: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een joggen krijgt. Kom dan in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
10: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bord. Van kruiden tot gereedschap.
11: En van speelgoed tot feestartikelen.
10: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
11: Max Voordeel in Den Bord.
12: Pakken. Zullen we even op een stoel?
13: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxpartij.
12: Baasmazitcomfort.nl.
10: Alles voor in en bij het zwembad.
11: Max Voordeel in dat bad.
10: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het hier op Njoggen Oeren.
14: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
15: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer.
16: In Nederland dreigt de komende tijd een watertekort. De instanties die het water in ons land beheren waarschuwen in Nieuwsuur dat er mogelijk keuzes gemaakt moeten worden over de verdeling hiervan. Voor situaties met watertekorten bestaat een prioriteitenlijstje. Partijen die onderaan deze lijst staan, zoals scheepvaart en de landbouw, lopen het grootste risico om als eerste te worden afgesloten. De huidige droogte begint inmiddels steeds meer te lijken op het extreem droge jaar 1976. In een bos dat ongeveer 60 kilometer ten zuiden van Parijs ligt, woedt een grote bosbrand. Er is intussen 800 hectare aan natuur in vlammen opgegaan, wat neerkomt op een gebied van circa 17 keer de oppervlakte van het Amsterdamse Vondelpark. Frankrijk kampt op dit moment opnieuw met een hittegolf. Er zijn 370 brandweerlieden en 130 voertuigen ingezet om het vuur onder Parijs onder controle te krijgen. Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf stellen investeringen steeds vaker uit. Dat blijkt uit onderzoek. Ze wachten daarmee omdat ze zich onder meer grote zorgen maken over stijgende kosten, geopolitieke onzekerheden en de veranderende wet en regelgeving. Vooral binnen de bouw, de horeca en de retail is er momenteel minder financiële ruimte beschikbaar om te investeren. En op de Dam in Amsterdam zijn ze gisteren flink geschrokken toen er plotseling een grote boom omviel. Het incident is gelukkig goed afgelopen. Niemand is gewond geraakt. De gemeente was er snel bij en had de boom binnen een half uur volledig versnipperd. Er wordt onderzoek gedaan waarom de boom is omgevallen. Dan nog het weer. Vandaag overwegend zonnig in het grootste deel van het land. Het noorden heeft weer te maken met deels bewolkt weer. Daar wordt het amper 25 graden. In het zuiden van het land wordt het opnieuw makkelijk 32 graden. En tot zover het nieuws.
17: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
18: Let him gain, friezen, friezen, let him gain.
19: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's benzine. Ik ben Gerben en ik lid me hier.
4: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
19: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
4: tdnoord.nl

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: TD Noord verkeert met Eknog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
2: TD Noord, uit Jesternaidsjerk.
3: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
4: De Friese Motorfiets!
3: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
5: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl.
6: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerheen. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerheen. Hoentjeen.
5: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op de friesemotorfiets.nl.
3: Wij hebben haal- en brengservice.

0: TV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. In Nederland dreigt de komende tijd een watertekort. De instanties die het water in ons land beheren waarschuwen in Nieuwsuur dat er mogelijk keuzes gemaakt moeten worden over de verdeling hiervan. Het is deze week 5 jaar geleden dat duizenden mensen in Zuid-Limburg hals over kop hun huis moesten verlaten vanwege hevige overstromingen. In een bos dat ongeveer 60 kilometer ten zuiden van Parijs ligt, woedt een grote bosbrand. En de Nieuw-Zeelandse acteur Sam Neill, onder meer bekend van Jurassic Park, is onverwacht overleden. Het weer nog vandaag overwegend zonnig in het grootste deel van het land. Het noorden heeft te maken met deels bewolkt weer, daar wordt het amper 25 graden. In Zuid-Nederland is het opnieuw 32 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app. Of zoek op rtvnof.nl.

0: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Mahorn.
1: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Gerda is uw dokkum hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Mahorn, over de dijk, eerste afslag links.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
3: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
4: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiens van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
3: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
0: Het Raadsel van de Wadden, vers gebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
5: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
6: en Opel.
7: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
5: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
8: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF-PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF-PC, het adres in Noordoost-Friesland.
9: NOF-PC, NOF-PC, daar kun je wat mee.
8: NOFPC.nl.
5: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
6: in Ford en Opel.
10: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
11: Zo, dat ziet er gaaf uit.
10: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
12: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
10: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
13: Hey Tjerk, niet te veel bestellen, hè? Ze leveren iedere dag.
14: Oh, ja, want IJzerhandel Raasma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van pur tot aan bakje pleur en alles daartussenin.
15: Yo, Freerk. Maar, bestel kan tot...
14: 's ochtends 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836 van Raasma.
16: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bosch. Van kruiden tot gereedschap...
17: En van speelgoed tot feestartikelen.
16: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
17: Max Voordeel, in Den Wald.
18: Peppe, mag ik ook bij Peppe op de stoel?
19: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxfotei.
18: Baarsmazitcomfort.nl.
16: Alles voor in en bij het zwembad.
17: Max Voordeel, in Den Wald.
16: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het hier op, zien oeren.
20: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
21: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer.
22: Het is deze week 5 jaar geleden dat duizenden mensen in Zuid-Limburg hals over kop hun huis moesten verlaten vanwege hevige overstromingen. Vooral Valkenburg werd destijds zwaar getroffen en de schade liep in de honderden miljoenen euro's. Bij heftig weer is de angst onder inwoners vaak nog altijd groot. Een van hen heeft intussen een stichting opgericht die plannen maakt om Valkenburg in de toekomst beter te beschermen tegen extreme regenval. In Nederland dreigt de komende tijd een watertekort. De instanties die het water in ons land beheren waarschuwen in Nieuwsuur dat er mogelijk keuzes gemaakt moeten worden over de verdeling hiervan. Voor situaties met watertekorten bestaat een prioriteitenlijstje. Partijen die onderaan deze lijst staan, zoals scheepvaart en de landbouw, lopen het grootste risico om als eerste te worden afgesloten. In een bos dat ongeveer 60 kilometer ten zuiden van Parijs ligt, woedt een grote bosbrand. Er is intussen 800 hectare aan natuur in vlammen opgegaan. Wat neerkomt op het gebied van circa 17 keer de oppervlakte van het Amsterdamse Vondelpark. Frankrijk kampt op dit moment opnieuw met een hittegolf. Er zijn 370 brandweerlieden en 130 voertuigen ingezet om het vuur onder Parijs onder controle te krijgen. En de Nieuw-Zeelandse acteur Sam Neill, onder meer bekend van Jurassic Park, is onverwacht overleden. Hij maakte in 2022 bekend dat hij bloedkanker had. Neill werd daarvoor behandeld en deelde in april dat hij kankervrij was verklaard. Het grootste succes boekte de acteur met zijn rol als Dr. Alan Grant in de filmserie Jurassic Park. Sam Neill werd 78 jaar. Het weer nog vandaag overwegend zonnig in het grootste deel van het land. Het noorden heeft te maken met deels bewolkt weer, daar wordt het amper 25 graden. In Zuid-Nederland is het opnieuw 32 graden. En tot zover het nieuws.
1: Let hem gaan, vriezen, vriezen, let hem gaan.
4: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
6: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
4: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
6: tdnoord.nl.
23: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
24: TD Noord verkeert ook nog fourage, kunstmest en alles waarom het

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
2: De Friese Motorfiets!
1: Zoekt u een nieuwe motor of heeft u uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
3: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl.
4: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerheen. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerheen. Onsien.
3: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op de friesemotorfiets.nl.
1: Wij hebben haal- en brengservice.

0: handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
1: Vandaag overwegend zonnig in het grootste deel van het land. Het noorden heeft weer te maken met deels bewolkt weer. Daar wordt het amper 25 graden. In het zuiden van het land wordt het opnieuw makkelijk 32 graden.
0: RTV NOF.

0: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Maarhorn.
1: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Ga daar vis uw dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Maarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
3: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele hoorzorg voor iedereen.
4: Ik twijfelde over mijn gehoor, maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
3: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
0: Het Raadsel van de Wadden, vers gebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.

0: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door Nof PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. Nof PC, het adres in Noordoost-Friesland.
1: Nof PC, Nof PC, daar kun je wat mee.
0: nofpc.nl
2: Herberg Voestrum.
3: Herberg Voestrum Westergeest. Ook catering voor particulier of bedrijf.
4: herbergvoestrum.nl
5: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
6: Dat wie toen, no make zelf rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroosauto's, crazy young occasions en ook nog Boscar service. Even zien wat oren klanten zezen, die jouw Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswaard.
7: Nou, bentjes, dik hier wat aan je?
8: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
7: Schitterend!
9: Boetengewoon Ludema, uit Waterswaard. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
7: Boetengewoon Ludema, voor al jouw maaitijdsdremen.
6: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een joggen krijgt. Kom del in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
10: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bosch. Van kruiden tot gereedschap.
11: En van speelgoed tot feestartikelen.
10: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
11: Max Voordeel in Den Bosch.
12: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
13: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
10: Alles voor in en bij het zwembad.
11: Max Voordeel in dat bad.
14: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Alve Oeren.
15: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
16: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. De organisaties die het water in ons land beheren waarschuwen voor een dreigend watertekort. Het is al lange tijd erg droog en de rivieren staan laag. Daarnaast gebruiken mensen door de hitte veel meer water. Voor het kraanwater is er geen gevaar, maar wel moeten de keuzes worden gemaakt. Vooral bedrijven in de scheepvaart en de landbouw, die zullen dat als eerste merken. De A6, de drukke snelweg die beter bekend staat als de Autoroute du Soleil, is door de brand in het bos bij Fontainebleau sinds gisteren in beide richtingen afgesloten tussen Soissy-sur-Écault en Nemours. Het gaat om een traject van ongeveer 20 kilometer. Dat zal ook vandaag voor verkeershinder zorgen. Ook de TGV, de hoge snelheidslijn, heeft last gehad van de brand. Het is deze week 5 jaar geleden dat duizenden mensen in Zuid-Limburg hals over kop hun huis moesten verlaten vanwege hevige overstromingen. Vooral Valkenburg werd destijds zwaar getroffen en de schade liep in de honderden miljoenen euro's. Bij heftig weer is de angst onder inwoners vaak nog altijd groot. Een van hen heeft intussen een stichting opgericht die plannen maakt om Valkenburg in de toekomst beter te beschermen tegen extreme regenval. En de Nieuw-Zeelandse acteur Sam Neill, onder meer bekend van Jurassic Park, is onverwacht overleden. Hij maakte in 2022 bekend dat hij bloedkanker had. Neill werd daarvoor behandeld en deelde in april dat hij kankervrij was verklaard. Het grootste succes boekte de acteur met zijn rol als Dr. Alan Grant in de filmserie Jurassic Park. Sam Neill werd 78 jaar. Het weer nog vandaag overwegend zonnig in het grootste deel van het land. Het noorden heeft te maken met deels bewolkt weer, daar wordt het amper 25 graden. In Zuid-Nederland is het opnieuw 32 graden. En tot zover het nieuws.
17: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
18: Wij onderhouden
19: en verkopen
18: alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
17: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
20: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
19: vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
21: in Ford en Opel.
22: Let hem gaan, vriezen, vriezen, let hem gaan.
23: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's benzine, ik ben Gerbe en ik let me gaan.
24: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
23: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
24: tdnoord.nl.
25: Hey Tjerk, niet te veel bestellen, hè? Ze leveren iedere dag.
26: Oh,
25: ja, want IJzerhandel Raasma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van pur tot aan bakje pleur en alles daartussenin.
26: Yo, Freerk. Maar, bestellen kan tot...
25: 's ochtends 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836 van Raasma.
23: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
24: TD Noord uit Jesternaidjerk.
27: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietig litten. Al haar strietig hier, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
28: Tromeesje mij in beheining.
29: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
27: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
30: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Esther Bethlehem en dit is een oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF. Zo'n 2000 mensen wienen dit weekend in Blije voor de mooiste sneeuw van de bouwvak. Want ze nemen ze daar de Vrije Cross. De enigste wedstrijd van het jaar dat de deelnemers echt welkom binnen als ze nog nooit verder in een crossauto zitten. Voor de coureurs is dat verskworrende spannend. De vlag van alles door de loft. Modder, auto onder Dion en zijn nou en dan eens een raar wut. Want met al die auto's op de baan giet er gauw eens in je stikken.
2: Oh, ik giet wat te hut, dus ik zou hier naar achterop pakken. Alleen ik schoon voor de rug door de boningen. Ja, dat is kut. Dat is de eerste eigenlijk. Ik heb niks ervan.
3: En dan?
2: Ja, een motor voel je, dan moet je wel zitten. Zie je wat om je heen.
3: Ja? Ja. Kun je er nog wat genieten?
2: Je kan wel behangen, maar dan verneuk je je eigen dag. En had je plezier, meisje, en je bent maar een heel ploen en het is veel leuker om te doen.
3: Ja,
4: ja, maar dan moet je even eerlijk zijn. De bal is eerst even 4 minuten
2: ja.
4: En daarna is het
2: wel
4: goed. Ja. Ja, dat is het altijd.
1: Bij verskate opromacties op de Nederlandse stranden worden keer op keer kilo's onzwalkafval opred. En die acties die komen vaak van verschillende initiatiefnemers, maar de organisatie Ik Jut wil al die initiatieven bij elkaar komen litten. Op het Ameland wie dat in alle gevallen al een groot succes, want daar had een groep van 30 jutters vage wieken 54 kilo aan afval van het strand hellen. En daarbij wienen ook deze 12 vrijwillige skimmakkers aanwezig.
5: 1. Ik vind strandwandelen leuk. En 2. Het is nuttig werk. Dus je verbindt twee dingen en gewoon zorgen dat het strand schoon is. Dan vind ik het strand van Ameland over het algemeen wel redelijk schoon. Maar ondanks dat vind je toch nog van alles.
6: Plastic vervuiling is een wereldgroot probleem. Maar dit is dan een manier om het in je eigen omgeving op te lossen, wil ik niet zeggen, maar toch iets te doen.
1: Voetbalvereniging de Westerreender Boys organiseert deze zomer weer een riege voetbaltrainingen van meesten met een verstandelijke beheining. De trainingen die binnen bedoeld om de simmerstap trot te komen. Want de meeste deelnemers die voetbal je in het seizoen bij een orenvereniging, maar kennen SAEC in de vakantie actief blowen. Trainer Wiebe Jan Pasma zegt dat er in de simmer wel een soort activiteiten binnen voor het gewone voetbal, maar haast net voor het passend voetbal. En daarom traint dan nou maar een groep van zijn tolvenspielers terug.
7: We doen vaak wat oefeningen met techniek. We doen vaak ook wel een oefening met estafette en dat soort spul. Eigenlijk een beetje wat eenvoudiger dingen, zodat iedereen een beetje mij dwang kan, zeg maar.
1: Tagelijk doet de Westerreender Boys een oproep aan nieuwe deelnemers. Elke nieuw van 16 hier in orde, maar je verstandelijke beheining is van harte welkom. Ons af hier het Streeknijs. Wil je meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. En hast een nice tip voor uw redactie? WhatsApp dan 0411-4412-02.
0: Radio, TV en online. RTV NOF.

0: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Maarhorn.
1: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Ga daar vis uw dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goeie afslag nemen. In Oost-Maarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
3: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door Nof PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. Nof PC, het adres in Noordoost-Friesland.
4: Nof PC, Nof PC, daar kun je wat mee.
3: nofpc.nl.
0: Het Raadsel van de Wadden, versgebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
5: Herbert.

0: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijk Optiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Hoentjen.
1: Herberg Voestrum.
2: Herberg Voestrum Westergeest. Wij verzorgen ook maaltijdservice vertrouwd aan huis.
3: Herbergvoestrum.nl.
4: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
5: Dat wie toen, no make zelf rieden. Even shin op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedrijfsauto's, crazy young occasions en ek nog boscar service. Even shin wat oren klanten sezen, die jouwe Boersma een njoggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswaard.
6: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
7: Zo, dat ziet er gaaf uit.
6: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
8: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
6: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
5: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een njoggen krijgt. Kom del in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
9: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
10: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet de tiert op tolve oeren.
11: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
12: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
13: Honderden brandweerlieden proberen een grote bosbrand te blussen in Fontainebleau. Dat ligt ten zuidoosten van Parijs. Het vuur heeft al 800 hectare grond in de as gelegd. De Franse autoriteiten spreken van een brand met een uitzonderlijke omvang. Volgens de Franse krant Le Figaro brak de brand gisteren uit rond 4:50 langs de Route du Soleil, een belangrijke snelweg van Parijs naar Lyon. Na het uitbreken van het vuur is een deel van deze weg afgesloten en zijn er in een nabijgelegen dorp ongeveer 15 woningen geëvacueerd. Een auto is vannacht de winkel van een Esso-tankstation langs de A50 bij Heteren binnengereden. Hoewel de ravage groot is en het voertuig als het tankstation zwaar beschadigd raakte, is niemand gewond geraakt. De pompshop was open tijdens het incident. Volgens Omroep Gelderland was er een klant binnen en die was koffie aan het halen toen de auto naar binnen reed. Maar zij bleef ongedeerd. De Nieuw-Zeelandse acteur Sam Neill, onder meer bekend van Jurassic Park, is onverwacht overleden. In 2022 werd bekend dat hij bloedkanker had. Neill werd daarvoor behandeld en deelde in april dat hij kankervrij was verklaard. Het grootste succes boekte de acteur met zijn rol als Dr. Alan Grant in de filmserie Jurassic Park. Sam Neill werd 78 jaar. En op de Dam in Amsterdam zijn ze gisteren flink geschrokken toen er plotseling een grote boom omviel. Gelukkig is dit incident goed afgelopen, niemand is gewond geraakt. De gemeente was snel ter plaatse en had de boom binnen een half uur volledig versnipperd. Er wordt nog onderzocht waarom de boom precies is omgevallen. Het weer nog. Vanmiddag schijnt op de meeste plaatsen de zon. Alleen in het Waddengebied hangt nog wat bewolking. En in het zuiden van het land trekken sluierwolken over. Op de Wadden worden 22 graden. In het midden van het land zo'n 25 graden. Maar in het zuiden, in Limburg en het oosten van Brabant, kan het lokaal nog 30 tot 32 graden worden. En tot zover het nieuws.
14: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
15: Let him gain, friezen, friezen, let him gain.
16: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's benzine. Ik ben Gerben en ik lid me hier.
17: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
16: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
17: tdnoord.nl.
18: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwâld. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwâld.
16: TD Noord verkeert ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
17: TD Noord, uit Jesternaidjerk.
1: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
7: Nou, bentjes, denk hier wat aan je?
19: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
7: Schitterend!
20: Boetengewoon Ludema, uit Waterswaard, voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
7: Boetengewoon Ludema, voor al jouw maaltijdsdromen.
21: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Sluisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Sluisterveen. Daar wil je zijn.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Esther Bethlehem en dit is een oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF. Zo'n 2000 mensen wienen dit weekend in Blije voor de mooiste sneeuwen van de bouwvak. Want zo nemen ze daar de Vrije Cross. De enigste wedstrijd van het jaar dat de deelnemers ook welkom binnen als ze nog nooit verder in een crossauto zitten. Voor de coureurs is dat verskworrende spannend. De vlag van alles door de loft. Modder, auto onder dion en zo nou en dan is een raar wut. Want met al die auto's op de baan giet er gauw eens in je stikken.
2: Oh, ik giet wat te hut. Dus ik zou hier achterop pakken. Alleen ik schoon je voorrug door de boning. Ja, dat is kut. Dat is de eerste eigenlijk. Dat is niks doen.
3: En dan?
2: Ja, een motor voel je er een mooie zitten. Zie je wat om je heen.
3: Ja? Ja. Kun je er nog wat genieten?
2: Je kan wel behandelen, maar dan verneuk je je eigen dag. En had je plezier, meisje, en je bent maar heel ploen en is wel leuker om te doen.
3: Ja,
4: ja, maar dan moet je even eerlijk zijn. De bal is eerst even 4 minuten
2: ja,
4: en daarna is het
2: wel.
4: Ja. Ja, dat is het altijd.
1: Bij verskate opromacties op de Nederlandse stranden worden keer op keer kilo's onzwalkafval opred. En die acties die komen vaak van verschillende initiatiefnemers, maar de organisatie Ik Jut wil al die initiatieven bij elkaar komen litten. Op het Ameland wie dat in alle gevallen al een groot succes, want daar had een groep van 30 jutters vage wieken 54 kilo aan afval van het stroon hellen. En daarbij wienen ook deze 12 vrijwillige skimmakkers aanwezig.
5: 1. Ik vind strandwandelen leuk. En 2. Het is nuttig werk. Dus je verbindt twee dingen en gewoon zorgen dat het strand schoon is. Dan vind ik het strand van Ameland over het algemeen wel redelijk schoon. Maar ondanks dat vind je toch nog van alles.
6: Plastic vervuiling is een wereldgroot probleem. Maar dit is dan een manier om het in je eigen omgeving op te lossen, wil ik niet zeggen, maar toch iets te doen.
1: Voetbalvereniging de Westerreender Boys organiseert deze zomer weer een riege voetbaltrainingen van mensen met een verstandelijke beheining. De trainingen die binnen bedoeld om de simmerstap trot te komen. Want de meeste deelnemers die voetbal je in het seizoen bij een orenvereniging, maar kennen ze ook in de vakantie actief blowen. Trainer Wiebe Jan Pasma zegt dat er in de simmeren wel een soort activiteiten binnen voor het gewone voetbal, maar haast net voor het passend voetbal. En daarom traint er nou maar een groep van zo'n 12 spelers terug.
7: We doen vaak wat oefeningen met techniek. We doen vaak ook wel een oefening met estafetten en dat soort spul. Eigenlijk een beetje wat eenvoudiger dingen, zodat iedereen een beetje mij dwang kan, zeg maar.
1: Tagelijk doet de Westerreender Boys een oproep aan nieuwe deelnemers. Elke nieuw van 16 hier in orde, maar je verstandelijke beheining is van harte welkom. Ons af hier het Streeknijs. Wil meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. En hast een nice tip voor uw redactie? WhatsApp dan 0411-4412-02.
0: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilane in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
8: Vanmiddag schijnt op de meeste plaatsen de zon. Op de Waddeneilanden en aan de noordkust wordt het maximaal 22 graden. Elders varieert de temperatuur van 25 in het midden van het land tot 30, lokaal 32 graden in het zuiden.
0: RTV NOF.
9: Voor de gemeente Nachtkarspelen, Dantumadiel, Noord-East-Friesland en Tietjerkstradiel.

0: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
1: Herberg Voestrum.
2: Herberg Voestrum Westergeest. Voor lekker eten, drinken en slapen. Kijk op
3: herbergvoestrum.nl. Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
4: en Opel.
5: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
3: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
6: NOF PC.
7: Een nieuwe PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF PC, het adres in Noordoost-Friesland.
6: NOF PC, daar kun je wat mee.
7: NOFPC.nl.
3: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
4: in Ford en Opel.
8: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
9: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
8: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
10: Hey Tjerk, niet te veel bestellen, hè? Ze leveren iedere dag.
11: Oh, ja, want IJzerhandel Raasma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van pur tot aan bakje pleur en alles daartussenin.
12: Yo, Freerk. Maar, bestellen kan tot...
11: 's ochtends 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836 van Raasma.
8: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
13: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
14: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
15: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zette die het op... in je oren.
16: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
17: Ik ben Edward Niesing. Dit is het nieuws. Goedemiddag. Afgelopen nacht is een auto de winkel van het tankstation langs de A50 bij Heteren binnengereden. Hoewel de ravage groot is en zowel de auto als het tankstation zwaar beschadigd raakten, raakte niemand gewond. De pompshop was open tijdens het incident. Volgens Omroep Gelderland was er een klant binnen koffie aan het halen toen de auto naar binnen reed. Maar de klant bleef ongedeerd. Honderden brandweerlieden proberen een groot bosbrand te blussen in Fontainebleau, het zuidoosten van Parijs. Het vuur dat zich nog steeds uitbreidt, heeft al 800 hectare grond in de as gelegd. De A6, de drukke snelweg die beter bekend staat als de Autoroute du Soleil, is door de brand in beide richtingen afgesloten tussen Soisy-sur-École en Nemours. Het gaat om een traject van zo'n 20 kilometer. Ook vandaag heeft de brand veel verkeershinder tot gevolg. Bij Nederlandse artsen zijn dit jaar 24 meldingen binnengekomen van patiënten die gezondheidsproblemen kregen door vapen. Dat zijn er bijna net zoveel als in 2024 en 2025 samen, meldt onder andere de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde. De jongste patiënt is 13. Volgens de longarts zijn de meldingen het topje van de ijsberg. Ze verwacht dat het aantal nog flink zal toenemen. En de Nieuw-Zeelandse acteur Sam Neill is onverwacht overleden. Neill maakte in 2022 bekend dat hij bloedkanker had, werd daarvoor behandeld en liet in april jongstleden weten dat hij kankervrij was verklaard. Het grootste succes boekte de acteur met zijn rol als Dr. Alan Grant in de filmserie Jurassic Park. Sam Neill werd 78 jaar. En dan nog het weer. Vanmiddag schijnt op de meeste plaatsen de zon. Op de Waddeneilanden en aan de noordkust wordt het maximaal 22 graden. Elders varieert de temperatuur van 25 in het midden van het land tot 30, lokaal 32 graden in het zuiden. Tot zover het nieuws.
18: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem.
4: U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco bouwmaterialen.
18: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
19: Minco bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
20: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
19: MincoBouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
21: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
22: Dat wie toen, nou maar ikzelf rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedrijfsauto's, crazy young occasions en ook nog Boscar service. Even zien wat oren klanten zezen, die jouw Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswaard.
23: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
24: Zo, dat ziet er gaaf uit.
23: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
25: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
23: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
22: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een jochen krijgt. Kom dan in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
26: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
27: Ja, echt maatwerk!
28: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
29: SGmaatwerk.nl.
30: Mij toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom Jo Bedril. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
29: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
28: Keukens en kasten op maat.

0: TV NOF, het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De Raad van State heeft grote bezwaren tegen het intrekken van de omstreden spreidingswet. Gedwongen opvang over het hele land. Bij Nederlandse artsen zijn dit jaar al 24 meldingen binnengekomen van patiënten die gezondheidsproblemen kregen door vapen. De Marokkaanse journalist Ali Lamrabet is gisteren in Tanger gearresteerd. Hij staat bekend als een felle criticus van de Marokkaanse staat. En afgelopen nacht is een auto de winkel van een tankstation langs de A50 bij Heteren binnengereden. Er vielen geen gewonden. En dan nog het weer. Vanmiddag schijnt op de meeste plaatsen de zon. Op de Waddeneilanden en aan de noordkust wordt het maximaal 22 graden. Elders varieert de temperatuur van 25 in het midden van het land tot 30, lokaal 32 graden in het zuiden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app of zoek op rtvnof.nl.

0: Let je hem gaan, vriezen, let je hem gaan.
1: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's benzine, ik ben Gurbe en ik let me gaan.
2: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
1: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
2: tdnoord.nl.
3: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziekmeidje en van het beun. En al mijn spul, dat sla ik op in een zeecontainer van fortibox.nl. Rap leveren, veilig en betelbaar. Mijn buurman had er in je kacht. Fortibox.
1: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
2: TD Noord uit Jesternaidsjerk.
4: Oh, 11:30.
5: Hocus pocus. Time for focus.
6: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
7: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus, met de 4 in het midden.
8: Hey Tjerk, niet te veel bestellen hè? Ze leveren iedere dag.
9: Oh ja, want IJzerhandel Raasma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van pur tot aan bakje pleur en alles daartussenin.
10: Yo, Freerk. Maar bestellen kan tot
9: 's ochtends 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836 van Raadsma.
7: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
11: Jan Cooks for You. Met Jan zelf.
12: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
11: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
13: Taxi Waaksma, al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
11: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
14: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
15: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op twa oeren.
16: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
17: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. De Raad van State heeft grote bezwaren tegen het intrekken van de omstreden spreidingswet. Gedwongen opvang over het hele land. En gaat niet akkoord met een voorstel daartoe van JA21, BBB, Forum voor Democratie, Keizer en Groep Markenzauer. Het is volgens de Raad geen goed idee om zo kort na de invoering alweer te pleiten voor het intrekken daarvan. Het voortdurend ter discussie stellen van de wet is mede met het oog op de uitvoering ongewenst. Ook kost de wijziging van het asielstelsel veel tijd, aldus de Raad. Bij Nederlandse artsen zijn dit jaar al 24 meldingen binnengekomen van patiënten die gezondheidsproblemen kregen door vapen. Dat zijn er bijna net zoveel als in 2024 en 2025 samen, melden de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde en het RIVM. Volgens een longarts zijn de meldingen het topje van de ijsberg. Verwacht wordt dat het aantal nog flink zal toenemen. De Marokkaanse journalist Ali Lamrabet is gisteren op het vliegveld van Tanger gearresteerd. Hij staat bekend als een felle criticus van de Marokkaanse staat. Hij werd aangehouden op verdenking van het verspreiden van valse informatie. Lamrabet maakte de afgelopen 20 jaar naam als een van de weinige onafhankelijke journalisten in Marokko. Schreef over de monarchie, corruptie en andere maatschappelijk en politiek gevoelige onderwerpen. Afgelopen nacht is een auto de winkel van een tankstation langs de A50 bij Heteren binnengereden. Hoewel de ravage groot is en zowel de auto als het tankstation zwaar beschadigd raakten, raakte niemand gewond. Volgens Omroep Gelderland was er een klant binnen koffie aan het halen toen de auto naar binnen reed. Zij bleef ongedeerd. En dan nog het weer. Vanmiddag schijnt op de meeste plaatsen de zon. Op de Waddeneilanden en aan de noordkust wordt het maximaal 22 graden. Elders varieert de temperatuur van 25 in het midden van het land tot 30, lokaal 32 graden in het zuiden. Tot zover het nieuws.
4: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
18: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
19: Wij onderhouden
20: en verkopen
19: alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
18: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
21: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoord. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoord.
18: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
20: in Ford
19: en Opel.
22: Flexibele telefonie. Efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
23: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan werken.
22: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
24: Wat een mooie keuken. En wat een bijkeukenkast.
25: Ja, echt maatwerk.
26: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
27: SGmaatwerk.nl.
28: De pannenkoektrein.
29: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raseren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
28: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
27: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
26: Keukens en kasten op maat.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Esther Bethlehem en dit is een oersjog van het Streeknijs van RTV NOF. Bij fiscale opromacties op de Nederlandse stranden worden keer op keer kilo's onzwalkafval opred. En die acties die komen vaak van verschillende initiatiefnemers, maar de organisatie Ik Jut wil al die initiatieven bij elkaar komen litten. Op het Ameland wie dat in alle gevallen al een groot succes, want daar had een groep van 30 jutters vorige week 54 kilo aan afval van het strand halen. En daarbij wienen ook deze 12 vrijwillige skimmakers aanwezig.
2: 1. Ik vind strandwandelen leuk. En 2. Het is nuttig werk. Dus je verbindt twee dingen en gewoon zorgen dat het strand schoon is. Dan vind ik het strand van Ameland over het algemeen wel redelijk schoon. Maar ondanks dat vind je toch nog van alles.
3: Plastic vervuiling is een wereldgroot probleem. Maar dit is dan een manier om het in je eigen omgeving op te lossen, wil ik niet zeggen, maar toch iets te doen.
1: Voetbalvereniging de Westerreender Boys organiseert deze zomer weer een riege voetbaltrainingen van mensen met een verstandelijke beheining. De trainingen die binnen bedoeld om de simmerstap trot te komen. Want de meeste deelnemers die voetbal je in het seizoen bij een orenvereniging, maar kennen ze ook in de vakantie actief blowen. Trainer Wiebe Jan Pasma zegt dat er in de simmer wel een soort activiteiten binnen voor het gewone voetbal, maar haast net voor het passend voetbal. En daarom traint er nou maar een groep van zijn 12 spelers terug.
4: We doen vaak wat oefeningen met techniek. We doen vaak ook wel een oefening met estafetten en dat soort spul. Eigenlijk een beetje wat eenvoudiger dingen, zodat iedereen een beetje mij dwang kan, zeg maar.
1: Tagelijk doet de Westerreender Boys een oproep aan nieuwe deelnemers. Elke een van 16 hier in orde, maar je verstandelijke beheining is van harte welkom. Zo'n 2000 mensen wienen dit weekend in Blijen voor de mooiste sneeuw van de bouwvak. Want zo nemen ze daar de Vrije Cross. De enigste wedstrijd van het jaar dat de deelnemers ook welkom binnen als ze nog nooit eerder in een crossauto zitten. Voor de coureurs is dat verskworrende spannend. De vlag van alles door de loft. Modder, auto onder deal en zijn nou en dan eens een raar wut. Want met al die auto's op de baan giet er gauw eens in je stikken.
5: Oh, ik ging wat te hut, dus ik zou hier achterop pakken. Alleen ik schoon voor de rug door de boning. Ja, dat is kut. Dat is de eerste eigenlijk, is niks ervan.
6: En dan?
5: Ja, een motorvoer, dus dan moet je zitten. Zie je wat om je heen.
6: Ja? Ja. Kun je nog wat genieten?
5: Je kan wel behangen, maar dan verneuk je je eigen dag. En had je plezier, meisje, en je bent maar een heel ploen en is wel leuker om te doen.
6: Ja,
7: ja, maar dan moet je even eerlijk zijn. De bal is eerst even 4 minuten
5: ja.
7: En daarna is het
5: wel.
7: Ja. Ja, dat is het altijd.
1: Ontzaf hier het Streeknijs. Wil meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. En haast een nijstip voor uw redactie? WhatsApp dan 0511-4412-02.
0: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
8: Vanmiddag schijnt op de meeste plaatsen de zon. Op de Waddeneilanden en aan de noordkust wordt het maximaal 22 graden. Elders varieert de temperatuur van 25 in het midden van het land tot 30, lokaal 32 graden in het zuiden.
9: Het loert van stijd, waad en warm.
0: RTV NOF.

0: Oh, 11:30.
1: Hocus pocus. Time for focus.
2: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
3: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.
4: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
3: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
5: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
6: Hast die door nog net verval? We hadden het er al maanden hoor.
7: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
6: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
7: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoor makken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
8: WOQS.nl.
9: Hey Tjerk, niet te veel bestellen, hè? Ze leveren iedere dag.
10: Oh,
9: ja, want IJzerhandel Raadsma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van pur tot aan bakje pleur en alles daartussenin.
11: Yo, Freerik. Maar, bestellen kan tot...
9: 's ochtends 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836 van Raadsma.
12: Ben je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren, zoals bronze, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
8: WOQS.nl.
13: Zaken goed bijhouden. Archieven vertrouwd vernietigen litten. Al haar strijdig hier. Product.frl Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
14: Tromeesje maar in beheining.
15: Maar gewoon CA Plus een certificering.
13: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl Drachten.
16: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
17: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
18: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op traaien oeren.
19: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
20: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. De Raad van State heeft grote bezwaren tegen het intrekken van de omstreden spreidingswet. Gaat niet akkoord met een voorstel daartoe van JA21, BBB, FVD, Keizer en Groep Markkensohe. Het is volgens de Raad geen goed idee om zo kort na de invoering alweer te pleiten voor het intrekken ervan. Het voortdurend ter discussie stellen van de wet is mede met het oog op de uitvoering ongewenst, aldus de Raad. Volkswagen schrapt mogelijk nog eens 50.000 banen om de kosten te drukken en concurrerend te blijven. Dat heeft de topman van de Duitse autofabrikant aan het personeel laten weten. Hij bevestigt daarmee voor het eerst dat Volkswagen overweegt tot wel 100.000 arbeidsplaatsen te schrappen. Dat heeft te maken met dalende winsten door miljarden aan invoerheffingen, hevige concurrentie in China en de noodzaak om het Duitse productienetwerk efficiënter te maken. De Marokkaanse journalist Ali Lamrabet is gisteren op het vliegveld van Tanger gearresteerd. Hij staat bekend als een fel criticus van de Marokkaanse staat en werd aangehouden op verdenking van het verspreiden van valse informatie. Lamrabet maakte de afgelopen 20 jaar naam als een van de weinige onafhankelijke journalisten in Marokko. Hij schreef over de monarchie, corruptie en andere maatschappelijk en politiek gevoelige onderwerpen. En shorttracker Sven Roes is terug in Nederland en verkeert in goede gezondheid, meldt schaatsbond KNSB. 2 weken geleden werd hij door collega's als vermist opgegeven. Een paar dagen later werd zijn auto op Schiphol gevonden, waarna er contact kwam met zijn familie. Roes en zijn familieleden bedanken iedereen voor hun steun, aandacht en betrokkenheid. En dan nog het weer. Vanmiddag schijnt op de meeste plaatsen de zon. Op de Waddeneilanden en aan de noordkust wordt het maximaal 22 graden. Elders varieert de temperatuur van 25 in het midden van het land tot 30, lokaal 32 graden in het zuiden. Tot zover het nieuws.
10: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
21: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
22: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
23: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
22: MincoBouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
24: Ik ben Peter Boersma, junior garage checker.
25: Dat wie toen, noem mij ikzelf rieden. Even shin op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroosauto's, crazy young occasions en ek nog Bosch car service. Even zien wat orenklanten sezen, die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswaard.
26: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen en al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoord of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoord.
25: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een joggen krijgt. Kom dan in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
27: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
28: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
27: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
29: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
30: Zo, dat ziet er gaaf uit.
29: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
31: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
29: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
27: Cooking because we love it. Jan Cooks for You. Dat is catering.
32: Mijn toeke camerabewaking. Het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.

0: RTV NOF, het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De grote brand die nog voedt bij Parijs is vermoedelijk op twee plaatsen aangestoken. De Raad van State heeft grote bezwaren tegen het intrekken van de omstreden spreidingswet. Volkswagen schrapt mogelijk nog eens 50.000 banen om de kosten te drukken en concurrerend te blijven. En in het centrum van Rotterdam is een man tijdens het legen van containers in een vuilniswagen terechtgekomen. En dan nog het weer. Vanmiddag schijnt op de meeste plaatsen de zon. Op de Waddeneilanden en aan de noordkust wordt het maximaal 22 graden. Elders varieert de temperatuur van 25 in het midden van het land tot 30, lokaal 32 graden in het zuiden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app of zoek op rtvnof.nl.

0: Oh, 11:30.
1: Hocus Pocus. Time for focus.
2: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
3: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.
4: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht.
5: Fortibox.
3: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
6: Hast die doen nog net vervang? We hadden het er al maanden hoor.
7: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
6: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
7: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoor, makken, stiel en dwarm. Hij regelt alles.
8: WOQS.nl.
9: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
10: De Friese Motorfiets!
9: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
11: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl.
12: Binnen je op ziek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren zoals broens, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
8: WOQS.nl.
13: Wat een mooie keuken. En wat een bijkeukenkast.
14: Ja, echt maatwerk.
15: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
16: SGmaatwerk.nl.
11: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
9: Wij hebben haal- en brengservice.
16: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
15: Keukens en kasten op maat.
17: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
18: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet de tiert op Fjouwer Oeren.
19: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
20: Ik ben Edward Niesing. Dit is het nieuws. Goedemiddag. De grote brand die nog woedt bij Parijs is vermoedelijk op twee plaatsen aangestoken. De minister van Binnenlandse Zaken die het rampgebied vanmorgen bezocht, zegt daartoe aanwijzingen te hebben. Binnen een straal van een kilometer vond de brandweer nog 10 brandhaarden. In verband met de brand is de A6, de Route du Soleil, in beide richtingen dicht tussen Parijs en Dijon. Het is niet duidelijk wanneer die weer open gaat. De Raad van State heeft grote bezwaren tegen het intrekken van de omstreden spreidingswet. Gaat niet akkoord met een voorstel daartoe van JA21, BBB, FVD, Keizer en Groep Markkensower. De Raad vindt het geen goed idee om zo kort na de invoering alweer te pleiten voor het intrekken daarvan. Het voortdurend ter discussie stellen van de wet is mede met het oog op de uitvoering ongewenst. Volkswagen schrapt mogelijk toch eens 50.000 banen om de kosten te drukken en concurrerend te blijven. Dat heeft de topman van de Duitse autofabrikant aan het personeel laten weten. Hij bevestigt daarmee voor het eerst dat Volkswagen overweegt tot wel 100.000 arbeidsplaatsen te schrappen. Een en ander heeft te maken met de dalende winsten door miljarden aan invoerheffingen, hevige concurrentie in China en de noodzaak om het Duitse productienetwerk efficiënter te maken. En in het centrum van Rotterdam is een man tijdens het legen van containers in een vuilniswagen terechtgekomen. Mogelijk heeft hij in een container geslapen en samen met het vuilnis in de vuilniswagen zijn beland. Hoe het nu met hem gaat is niet precies duidelijk. Volgens de brandweer is hij er relatief goed aan toe. En dan nog het weer. Vanmiddag schijnt op de meeste plaatsen de zon. Op de Waddeneilanden en aan de noordkust wordt het maximaal 22 graden. Elders varieert de temperatuur van 25 in het midden van het land tot 30, lokaal 32 graden in het zuiden. Tot zover het nieuws.
21: Thank you.
0: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
21: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
22: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
23: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
22: MincoBouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
24: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bosch. Van kruiden tot gereedschap.
25: En van speelgoed tot feestartikelen.
24: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
25: Max Voordeel in Den Bosch.
26: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
27: Alles voor in en bij het zwembad.
25: Max Voordeel in Den Bosch.
28: De pannenkoektrein!
29: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
28: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
30: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigd gelitten. Al haar 30 hier, product.frl, Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie voor goed wij.
31: Tromeesje maar in beheining.
32: Maar gewoon CA plus een certificering.
30: Digitaal en papier van bedrijf, de zorg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Esther Bethlehem en dit is een oersjog van het Streeknijs van RTV NOF. De vermiste shorttrekker Sven Roes is zo'n snijn waarom in Nederland. Neffens het reedrietboen KNSB is hij in goeie zoens waarbij zijn familie aankwam. De 26-jarige shorttrekker verdwoen 2 weken lien naar het buitenland en zijn collega's in de shorttrekkerraad die sloegen op sociale media alarm. In een persoonlijke verklaring vertelt Roes dat er al langere tijd wrakselen met zowel fysieke als mentale probleem. Dat kwam na blessures en het misrin van de Olympische Spelen. Hier schroot het volgende. Ik ben nu weer in Nederland en ga professionele hulp zoeken. En dat vind ik misschien wel het allermoeilijkste om toe te geven. Ik heb altijd gedacht dat ik alles alleen moest kunnen oplossen. Dat ik sterk moest zijn. Maar echte kracht zit ook in eerlijk durven zijn en hulp durven accepteren. Roes zei dat er hem no volslijn rochtje wil op zijn herstel en bedankt het elke nien die het hem en zijn familie stiepen had. Neffens het KNSB haar Roes en zijn familie no verlet van privacy en rest. Voetbalvereniging de Westerenig Boys organiseert deze zomer weer een riege voetbaltrainingen van mensen met een verstandelijke beheining. De trainingen die binnen bedoeld om de simmerstap trot te komen. Want de meeste deelnemers die voetbal je in het seizoen bij een orenvereniging, maar kennen ze ook in de vakantie actief blowen. Trainer Wiebe Jan Pasma zegt dat er in de simmeren wel een soort activiteiten binnen voor het gewone voetbal, maar haast net voor het passend voetbal. En daarom traint er nou maar een groep van zijn tolvenspielers terug.
2: We doen vaak wat oefeningen met techniek. We doen vaak ook wel een oefening met, met estafetten en dat soort spul. Eigenlijk een beetje wat eenvoudiger dingen, zodat iedereen een beetje meedwang kan, zeg maar.
1: Tagelijk doet de Westerenig Boys een oproep aan nieuwe deelnemers. Elke nien van 16 hier in orde, maar je verstandelijke beheining is van harte welkom. Bij verskate opromacties op de Nederlandse stranden worden keer op keer kilo's onzwalkafval opred. En die acties die komen vaak van verschillende initiatiefnemers, maar de organisatie Ik Jut wil al die initiatieven bij elkaar komen litten. Op het Ameland wie dat in alle gevallen al een groot succes, want daar had een groep van 30 jutters vage wieken 54 kilo onafval van het stranden hellen. En daarbij wien ook deze 12 vrijwillige skinmakers onwezig.
3: 1. Ik vind strandwandelen leuk. En 2. Het is nuttig werk. Dus je verbindt twee dingen en gewoon zorgen dat het strand schoon is. Dan vind ik het strand van Ameland over het algemeen wel redelijk schoon. Maar ondanks dat vind je toch nog van alles.
4: Plastic vervuiling is een wereldgroot probleem. Maar dit is dan een manier om het in je eigen omgeving op te lossen, wil ik niet zeggen. Maar toch iets te doen.
1: Ontzaf hier het Streeknijs. Wil je meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. En haast een nijstip voor uw redactie? WhatsApp dan 0411-4412-02.
0: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
5: Vanmiddag schijnt op de meeste plaatsen de zon. Op de Waddeneilanden en aan de noordkust wordt het maximaal 22 graden. Elders varieert de temperatuur van 25 in het midden van het land tot 30, lokaal 32 graden in het zuiden.
6: Uit Noordoost-Friesland.
0: Dit is RTV NOF.

0: Oh, 11:30.
1: Hocus Pocus. Time for focus.
2: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
3: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.
4: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
3: Time for focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for focus. Met de 4 in het midden.
5: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
6: Dat wie toen, no make self rieden. Even shin op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroogsauto's, crazy young occasions en ek nog Bosch car service. Even shin wat orenklanten sezen, die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijszantje in Waterswaard.
7: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werken. Oeral.
8: Een telefoon met een knopsnoer. Ja, die gaan werken.
7: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
6: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een jochen krijgt. Kom dan in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
9: Pakken. Zullen we even op een stoel?
10: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxhoutij.
9: Baasmazitcomfort.nl.
11: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
12: Ja, echt maatwerk!
13: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
14: SGmaatwerk.nl.
15: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
16: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
14: SGmaatwerk.nl. Het Westergeest.
13: Keukens en kasten op maat.
17: WOQS.nl. De specialist in hoornmaken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 5 oeren.
18: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
19: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. De grote brand die nog woedt bij Parijs is vermoedelijk op 2 plaatsen aangestoken. De minister van Binnenlandse Zaken, die het rampgebied vanmorgen bezocht, zegt daartoe aanwijzingen te hebben. Binnen een straal van 1 kilometer vond de brandweer nog 10 brandhaarden. In verband met de brand is de A6, de Route du Soleil van Parijs naar het zuiden van Frankrijk, in beide richtingen dicht. Djawad W., een jeugdvriend van Ridouan Tangi, is veroordeeld tot 13 jaar en 18 maanden cel. Het OM had levenslang geëist. Hij krijgt de straf voor zijn rol bij een liquidatie in Steenbergen en een moord in Amersfoort in 2014. Daar werd een 22-jarige man doodgeschoten. W. deed voorverkenningen op de dagen voorafgaand aan de moord. Ook bij de liquidatie van een 68-jarige man in Steenbergen observeerde hij volgens de rechtbank het slachtoffer. Voetbalscheidsrechter Rob Dieperink is overleden. Hij zou als videoscheidsrechter op het WK worden ingezet, maar dat ging niet door nadat hij in april in een hotel in Londen was aangehouden na een melding van vermeend seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat werd niet bewezen. Toch besloot de FIFA hem niet op de lijst van videoscheidsrechters voor het WK te zetten. Doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Rob Dieperink werd 38 jaar. En shorttracker Sven Roes is terug in Nederland. Hij verkeert in goede gezondheid, meldt de schaatsbond KNSB. 2 weken geleden werd hij door collega's als vermist opgegeven. Een paar dagen later werd zijn auto op Schiphol gevonden, waarna er contact kwam met zijn familie. Roes en zijn familie bedanken iedereen voor hun steun, aandacht en betrokkenheid. Op Instagram heeft hij een lange verklaring gegeven. En dan nog het weer. Vanmiddag schijnt op de meeste plaatsen de zon. Op de Waddeneilanden en aan de noordkust wordt het maximaal 22 graden. Elders varieert de temperatuur van 25 in het midden van het land tot 30, lokaal 32 graden in het zuiden. Tot zover het nieuws.
20: It's getting hot in here. Wat een sto, jong.
21: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
20: Oh?
21: Ja, van het gas.
22: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
23: Padellen, Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen, Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
21: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
22: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
24: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bosch. Van kruiden tot gereedschap.
25: En van speelgoed tot feestartikelen.
24: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
25: Max Voordeel in Den Bosch.
26: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
27: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialisten in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
24: Alles voor in en bij het zwembad.
25: Max Voordeel in de Wald.
28: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.

0: RTV NOF, het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws.
2: Jawad W., een jeugdvriend van Ridouan Taghi, is veroordeeld tot 13 jaar en 8 maanden cel voor zijn rol bij een liquidatie in Steenbergen en een moord in Amersfoort in 2014. De autoriteit Consument en Markt onderzoekt de maatregelen van Odido om de persoonsgegevens van klanten te beschermen. De grote brand bij Parijs, die nog steeds niet onder controle is, is vermoedelijk op 2 plaatsen aangestoken. En voetbalscheidsrechter Rob Dieperink is op 38-jarige leeftijd overleden. En dan nog het weer. Vanavond is het over het algemeen zonnig met wat sluierbewolking en het blijft overal droog. Het wordt zo'n 20 graden in het noorden tot nog 25, 27 graden in het oosten en zuidoosten bij een matige, aan zee vrij krachtige noordoostenwind. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app of zoek op rtvnof.nl.

0: Oh, 11:30.
1: Hocus Pocus. Time for focus.
2: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
3: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met een 4 in het midden.
4: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
3: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
5: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
6: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
7: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
8: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwâld. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwâld.
7: Minkobouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
9: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
10: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
9: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
11: Taxi Waaksma, al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
9: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
12: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
13: Zo, dat ziet er gaaf uit.
12: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
14: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
12: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
15: Maitouke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
16: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Seis Oeren.
17: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
18: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Jouw Watwee, een jeugdvriend van Ridouan Taghi, is veroordeeld tot 13 jaar en 8 maanden cel. Hoe hem had levenslang geëist. Hij krijgt de straf voor zijn rol bij een liquidatie in Steenbergen en een moord in Amersfoort in 2014. Daar werd een 22-jarige man doodgeschoten. Wij deed voorverkenningen op de dagen voorafgaand aan de moord. Ook bij de liquidatie van een 68-jarige man in Steenbergen observeerde hij volgens de rechtbank het slachtoffer. De autoriteit Consument en Markt onderzoekt de maatregelen van de Odido om de persoonsgegevens van klanten te beschermen. De AMC werkt hierin samen met de Rijksdigitale Infrastructuur en de autoriteit persoonsgegevens. Onderzocht wordt of de beveiliging van de systemen bij Odido aan de eisen voldeed. Aanleiding is het datalek bij Odido, waarbij data van meer dan 6 miljoen klanten op straat kwamen te liggen. Voetbalscheidsrechter Rob Diepering is overleden. Hij zou als videoscheidsrechter op het WK worden ingezet, maar dat ging niet door nadat hij in april in een hotel in Londen was aangehouden na een melding van vermeend seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat werd niet bewezen. De doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Rob Diepering werd 38 jaar. En shorttracker Sven Roes is in goede gezondheid terug in Nederland, meldt schaatsbond KNSB. 2 weken geleden werd hij door collega's als vermist opgegeven. Een paar dagen later werd zijn auto op Schiphol gevonden, waarna de contact kwam met zijn familie. Roes bedankt iedereen voor hun steun, aandacht en betrokkenheid. Op Instagram heeft hij een lange verklaring gegeven. En dan nog het weer. Vanavond is het over het algemeen zonnig met wat sluierbewolking en het blijft overal droog. Het wordt zo'n 20 graden in het noorden tot nog 25, 27 graden in het oosten en zuidoosten bij een matige, aan zee vrij krachtige noordoostenwind. Tot zover het nieuws.
13: It's getting hot in here.
19: Wat een stoo, jong.
13: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
19: Oh?
13: Ja, van gas.
20: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
21: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
13: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
20: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
22: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
23: De Friese Motorfiets!
22: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
24: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op defriesemotorfiets.nl. Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
22: Wij hebben haal- en brengservice.
25: De pannenkoektrein!
26: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
25: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
27: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigd litten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie voor goed wij.
28: Tromeesje mij in beheining.
29: Maar gewoon CA plus een certificering.
27: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
30: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Esther Bethlehem en dit is een oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF. De vermiste shorttrekker Sven Roes is zo'n snijn waarom in Nederland. Neffens het reetrietboen KNSB is hij in goeie zoens waarbij zijn familie aankwam. De 26-jarige shorttrekker verdwoen 2 weken lien naar het buitenland en zijn collega's in de shorttrekkerwereld die sloegen op sociale media alarm. In een persoonlijke verklaring vertelt Roes dat er al langere tijd wrakselen, maar zowel fysieke als mentale probleem. Dat kwam na blessures en het misrin van de Olympische Spelen. Hij schreef het volgende. Ik ben nu weer in Nederland en ga professionele hulp zoeken. En dat vind ik misschien wel het allermoeilijkste om toe te geven. Ik heb altijd gedacht dat ik alles alleen moest kunnen oplossen. Dat ik sterk moest zijn. Maar echte kracht zit ook in eerlijk durven zijn en hulp durven accepteren. Roes zei dat er hem no volslijn rochtje wil op zijn herstel en bedankt het elke nien die het hem en zijn familie stiepen had. Neffens het KNSB haar Roes en zijn familie no verlet van privacy en rest. Voetbalvereniging de Westerener Boys organiseert deze zomer weer een riege voetbaltrainingen van mensen met een verstandelijke beheining. De trainingen die binnen bedoeld om de simmerstap trot te komen. Want de meeste deelnemers die voetbal je in het seizoen bij een orenvereniging, maar kennen ze ook in de vakantie actief blowen. Trainer Wiebe Jan Pasma zegt dat er in de simmeren wel een soort activiteiten binnen voor het gewone voetbal, maar haast net voor het passend voetbal. En daarom traint er nou maar een groep van zo'n 12 spelers terug.
2: We doen vaak wat oefeningen met techniek. We doen vaak ook wel een oefening met, met estafette en dat soort spul. Eigenlijk een beetje wat eenvoudiger dingen, zodat iedereen een beetje mij dwang kan, zeg maar.
1: Tagelijk doet de Westerener Boys een oproep aan nieuwe deelnemers. Elke nien van Sertje hier in orde, maar je verstandelijke beheining is van harte welkom. Bij verskate opromacties op de Nederlandse stranden worden keer op keer kilo's onzwalkafval opred. En die acties die komen vaak van verschillende initiatiefnemers, maar de organisatie Ik Jut wil al die initiatieven bij elkaar komen litten. Op het Ameland wie dat in alle gevallen al een groot succes, want daar had een groep van 30 jutters vorige week 54 kilo aan afval van het strand hellen. En daarbij wienen ook deze 2 vrijwillige skimmakers aanwezig.
3: 1. Ik vind strandwandelen leuk. En 2. Het is nuttig werk. Dus je verbindt 2 dingen en gewoon zorgen dat het strand schoon is. Dan vind ik het strand van Ameland over het algemeen wel redelijk schoon. Maar ondanks dat vind je toch nog van alles.
4: Plastic vervuiling is een wereldgroot probleem. Maar dit is dan een manier om het in je eigen omgeving op te lossen, wil ik niet zeggen. Maar toch iets te doen.
1: Ontzaf hier het Streeknijs. Wil meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. En haast een nice tip voor uw redactie? WhatsApp dan 0411-4412-02.
0: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilane in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
5: Het is vanavond zonnig en droog. De wind is overwegend matig en komt uit het noorden tot noordoosten. Aan zee en op het IJsselmeer staat een vrij krachtige wind. En langs de zuidwestkust is deze mogelijk krachtig windkracht 6. De temperatuur daalt naar 17 graden.
0: Het loert van de klaai. RTV NOF.

0: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen. Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
1: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
2: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
1: Minkobouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
3: Hast die door nog net vervang? We hadden het er al maanden hoor.
4: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
3: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
4: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoor, makken, stiel en dwarren. Hij regelt alles.
5: WOQS.nl.
6: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
7: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren zoals brons, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
5: WOQS.nl.
8: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werkje. Oeral.
9: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan weg.
8: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
10: Peppe, Mike, ik bij Peppe op de stoel.
11: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxfauteuil.
10: baarsmazitcomfort.nl.
4: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op fjouwer oeren.
12: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
13: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Nederland heeft de Russische ambassadeur ontboden na cyberaanvallen, waaronder het hacken van particuliere camera's langs routes voor militair transport. Minister Tom Berendsen maakte dit bekend voorafgaand aan een overleg met EU-ministers in Brussel. Ook Frankrijk en Duitsland riepen de Russische ambassadeur op vanwege verdenkingen van spionage en sabotage. Bij de brand in de drukke bar in Bangkok zijn minstens 28 mensen omgekomen. Nog 25 slachtoffers verkeren in kritieke toestand. 32 gewonden hebben inmiddels het ziekenhuis verlaten. De brand ontstond kort voor middernacht. Onderzoekers bekijken onder meer een stroomschakelaar en mogelijk brandbare plafondversiering als oorzaak van de snelle vuurverspreiding. Jaouad W., een jeugdvriend van Ridouan Taghi, is veroordeeld tot 13 jaar en 8 maanden cel. Hij krijgt de straf voor zijn rol bij een liquidatie in Steenbergen en een moord in Amersfoort in 2014. Daar werd een 22-jarige man doodgeschoten. W. deed voorverkenningen op de dagen voorafgaand aan de moord. Ook bij de liquidatie van een 68-jarige man in Steenbergen observeerde hij volgens de rechtbank het slachtoffer. De autoriteit Consumentenmarkt onderzoekt de maatregelen van Odido om de persoonsgegevens van klanten te beschermen. De autoriteit werkt hierin samen met de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur en de autoriteit Persoonsgegevens. Onderzocht wordt of de beveiliging van de systemen bij Odido aan de eisen voldeed. Aanleiding is het datalek bij Odido, waarbij data van meer dan 6 miljoen klanten op straat kwamen te liggen. En dan het weer. Het is vanavond zonnig en droog. De wind is overwegend matig en komt uit het noorden tot noordoosten. Aan zee en op het IJsselmeer staat een vrij krachtige wind en langs de zuidwestkust is deze mogelijk krachtig windkracht 6. De temperatuur daalt naar 17 graden. En tot zover het nieuws.
14: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
15: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
14: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
2: Oh, 11:30.
3: Hocus pocus, time for focus.
4: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
5: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus, met de 4 in het midden.
6: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoord. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoord.
5: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
7: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
8: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.

0: bij René Koster. Else Mandition van Zonrond 8 en online via rtvnof.nl. Impeteer mij René Koster.
1: En hier word ik met Jan Willem Zwart. Welkom hier in de studio, Jan Willem.
2: Oh, dank u wel.
1: Pieter Postma zit weer achter een knop en die verzorgt de techniek. Maar het peteer zal mij die plak vinden. En als hij nou kwad introduceren mag als het ergens bist, wat zei ze dan?
3: Dan zei ik meestal van ik ben een natuurlijke verbinder. Een verbinder en die doet dat natuurlijk. En natuurlijk in zijn meest brede zin van het woord.
1: Oké. Nou ja. Ik snap omdat dat mooi kwad is, dat is het zo'n zeist, maar dan weet je natuurlijk nog niks.
3: Nee, meestal vregen ze dan van, nou, wat doe je nou eigenlijk voor werk? Ja, dan zei ik van, ik werk hier bij het ministerie van LVVN. En dat is het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur. En dan zei ze mensen, oh, de beste ambtenaar. Ja, ik ben ambtenaar, dat is mijn hoofdtaak. En dan meestal vertel ik dan van, maar ik doe nog een hele protoren leuke dingen ernaast.
1: Ja.
3: Dat is wat ik dan vertel van, nou, waar bist, maar waar ik ben, ja, dat zie ik zelf ook nog wel eens eventjes.
1: Oh, nou, misschien dat we er een jonge keer achter komen.
3: Ja, misschien dat zo mooi wezen.
1: Ja, ja. Toen ik deze aankondiging schreef online, toen dacht ik van, nou, het begrip toezendpoort, dat past denk ik wel aardig bij hem.
3: Ja, dat misschien wel, omdat een toezendpoort ook een natuurlijk beest is. Maar misschien zou ik zeggen van een griene triët. De griene triët is mijn rede triët. Griën is echt en natuur, dat is echt wel mijn ding. En dat rint staat om mijn leven heen. En dat is ik wat ik echt, waar ik echt een prot energie van krijg.
1: Nou ja, Reet rint er ik een beetje terug in. Reet van de Landwachterzijde, maar daar komen we er dadelijk nog wel op.
3: Ja.
1: Maar laten we maar eens even bij dat begin beginnen. Want de natuur, dat zit bij jou in hier en zien. Waar komt dat wij?
3: Ja, dat zit echt wel heel erg diep. En ik weet net precies waar dat wij komt. Maar als Ben hier ik al een fascinatie voor plantjes en beestjes en dingetjes in de tuin.
1: Maar waar groeit je wel, Biggelies?
3: Boetenpost. Ik was deze aan de oorkant van de Zwarte hier. We hadden een prachtige mooie Zwarte. Maar onder ronde van de Zwarte in Boetenpost op de Jeltingelaan ben ik geboren. In Heidemem wij er nog steeds, mijn zuster ook. En toentje achter het huis. Mijn heid weer ambulance chauffeur. Mijn mem weer peuterjuf. Dus ik kan mijn hele leven eigenlijk zien van, hé, juf Tini. En daar ben ik in Boetenpost op Jeltingelaan opgegroeid. Mijn hele grote plezier.
1: Ja, maar dus ik net zeg maar onder andere van een natuurgebied. Echt in de bebouwing van Boetenpost.
3: Nou ja, dat is maar correct hoe je het zegt. Want de ronde van een natuurgebied, als Ben zijnde, is een lied gazontje kan al een natuurgebied wezen. En bij ons weer de achtertuin, die houdt op mijn stek. En daarachter weer de lon. Dus wij gingen als Ben de lon in. En moesten we de sleten. En dan gingen we zo onder het koetunneltje terug naar het Vinkleesterbos daar. En dus die natuur die we overal.
1: Ja.
3: Hij ziek je mijn heid. Een aaien ziek je achter in de buurt. Reetrieden op onderaan stikjes. Gewoon heel dicht bij de natuur.
1: Ja, er zijn een heel soort mensen die dat soort activiteiten in hun jeugd ondernamen. Maar die waren boekhouder of zo.
3: Ja.
1: Maar op een of andere manier, wie bij die zei van, ik wil daar ik nog wat mee.
3: Ja, misschien komt dat ook wel een beetje terug vakanties. We gaan altijd op vakantie naar Skilgeta. En daar zeg ik, de jachtopzienders winnen dat toen nog van domeinen op hun brommerkes oer de bosplaat in de rieden. En dan ging je dan de eerste dune, de tweede dune, dan stier zo'n keten op. En dan winnen die jachtopzienders, die houden de boel in de gaten. En die mochten ook oerl komen. Dat vond ik fascinerend. En ik zei altijd van, toen als Ben, 8, 9, 10 hier, ik wil letter jachtopziener worden.
1: Of boswachter.
3: Of boswachter.
1: Hoe je het ik maar nemen.
3: Nou, en dus voor mij wie een green opleiding, wie eigenlijk dat lijf voor de hoorn. Dus eerst in Boetenpost naar Land- en Tuinbouwskwallen. Toen daarna naar Frederikshoord, toch wat meer richten op tuinbouw. En toen een HBO-opleiding op het richten op wat meer tuintherapie, activiteiten in tuin mijn mees kunnen ondernemen. Nou, daar heb ik mijn diploma voor hellen. Ja, en dan begint je ziektocht om te werken.
1: Ja, ik wil nog even dat woord tuintherapie. Dat triggert mij ik wel even. Het allitereert ja, mooi zelf.
3: Maar
1: tuintherapie, dat betekent in de tuinwerkje mijn meisken dit hier en daar even wat stiepen neder gaan.
3: Nou, dat zei ze heel erg mooi. Ik zei ze heel vaak, ik ben heel blij dat op mijn diploma staat sociaal-pedagogische hulpverlening. SPH, dat is in het burger een begrip. Maar ik ben echt richten op green activiteiten ondernemen. Mijn mensen die het echt zwier hebben. Dus mijn eerste baan weer ik in de psychiatrie. In een psychiatrische ziekenhuis.
1: Hoe blinder?
3: Ja.
1: Ja, nou dan dat ben inderdaad wel mensen die het zwier hebben. Maar verneem je dan niet dat als je die meiden toen innemen, dat wat mij had docht?
3: Als je natuur en seizoen docht altijd wat mijn meisken. Dat hebben we nou al met het mooie waar. Dan eerder voor jezelf viel dat hele oors dan een druilerige yes die. Want eind van de dag heb je een heel oor soort energie dan dat je dat joert. Joert denk je van, oh, ik maak toch nog maar even wat in de tuin van. Maar je kent extra's hier naar plantjes die haar verzwarging nodig. Mensen worden er actief door. Mensen zitten soms heel erg in bepaalde stramien van een griente tuin, maar zonder onkruid wezen. Dus dat structureert zichzelf. Mensen rijdt ze daar toch on de gong, gaan on het werk en kom maar verder, maar de juiste begeleiding komen ze verder.
1: Maar betekent dat bijgelijks in de psychiatrie een psychiater minder medicatie hoeft voor te schreeuwen als mensen actief binnen in de natuur? Ik neem maar eens wat.
3: Ja, dat is wel een uitzoeging van mijzelf. Dat absoluut. Als je maar dicht bij de natuur zit, dan heb je helemaal net medicatie nodig. Dan ben je je eigen medicatie. En,
1: dat is jouw uitzoeging, maar is het feitelijk exact?
3: Nou,
1: Zijn die psychiaters zeggen van, wij kennen wel mij wat minder dan?
3: Ja, dat is een goeie. Maar er is natuurlijk volop onderzoek naar die. En met name ook in die coronatijd is er een hele grote onderzoek naar dit soort onderwerpen. Van jouwt dat gringen, jouwt dat nou echt de rust en de ruimte voor mensen om weer verder te kunnen. Dus er zijn zeker wel feitelijke weerheden in. Er zijn echt wel onderzoeken geweest dat gringen mensen ook helpen kan om verder te komen.
1: Ja, nou ja, je zorgt ik met al die zwargpleetsen en zo. Dat mensen daar ik soms ook griezelig opbloeien. Hè?
3: Ja. Ja, ik ben binnen eigenlijk ik afgestudeerd op arbeidsmatige therapie. Zou dat heet. Eigenlijk een beetje werkreïntegratie. Dat had me eigenlijk altijd wel wat achtervolgen in oren klussen die ik DNA. Maar arbeidsmatige therapie. Ja, mensen on a gong stimuleren, enthousiasmeren om een dat green vaak in te gaan en dan stappen te maken. Ja, dat is geweldig om te zien.
1: Ja. Doe ik je vragen van omschrooien waar je binnen hij het woord therapeut net neemt.
3: Nee.
1: Dat ben je al, maar je bent benauwd dat dat wat een te volle geitenwolle sokkenachtige invulling krijgt dan?
3: Nee, dat is eigenlijk zit dit al een heel lange tijd lang dat ik daar echt zo intensief mee bezig was. Ik had er nog wel een zwak voor. Ja. Ik zei toen ik wel eens van ooit dan ga ik nog wel eens waarom in de psychiatrie te werken. Daar ga ik wel een hele protte beleefd en mij maken. En heel dicht bij Meesken West. Heel, heel bijzonder om te zien om mijn wander ik die stappen te zetten om weer voor u te gaan.
1: Ja, het is mooi dat het orenmeesken helpt, maar ik ben ook wel nieuwsgierig. Wat betekent het nou van jou? Wat jou in de natuur binnen? Wat gebeurt er dan met jou?
3: Ja, dat is echt een mooie vraag is dat. Ik zei correct al van een antwoord om waar is Jan Willem? Weet ik zelf net, die is altijd. Maar als ik de natuur in je, dan verlit ik eigenlijk een beetje de gewone.

0: verwondering. En verwondering is voor mij, even op een knibbels lezen, net direct weten van wat voor plant of beest of wat het ook is, maar het geheel zien. Alles had mijn man te meid zijn in de natuur. En dat stukje, dat vind ik zo bijzonder om daar ik een deelgenoot van te wezen. En, want ik ken mij in een beweging, ken ik dat systeem op eerst veroor je. Toch bijvoorbeeld een tuin om te spitten. Dan veroor je je systeem eigenlijk al. Of toch een beam te snoeien of om te zagen. Dan veroor je een heel systeem. Ja, dat vind ik fascinerend. En dat, ja, ik neem dat vaak verwondering. Net alles had een technische uitlees nodig. Maar gaat er gewoon eens naar Sjeen. En als ik dan naar mezelf zeg, dan vind ik dat gewoon fascinerend om te zien. Ik kan er helemaal in opgaan.
1: Had je dus een fascinatie van haar en ik eerbied van haar. Dan kan ik wel eens een orenemotie komen, namelijk Lilkens. Hoe hoed wij met de natuur omgaan?
0: Ja, dat lukt mij nog aardig om dat te scheiden. Ik vreeg me wel eens al het meest zich dat echt dat die echt heel bewust heel verkeerd met de natuur.
1: Misschien wel net bewust, maar het gebeurt wel.
0: Het gebeurt wel en ik zorg het ook gebeuren en ik vind het pijnlijk. Ik vind het dat het steeds warmer wordt. Ik vind het dat we mijn wandel er wat onderaan matten. Maar ik dat slaat bij mij net om in Lilkens. Meer zei iets van jongens, wat we wolgen en af en dat ik maar binnen het liedse bitjes die we vroeger je kennen, pak die dan op. En dus ik vind het wichtig om daar oer te kunnen vertellen.
1: Of heb ik het idee van, het is ook helemaal net slim. Wij sturen de natuur hier en daar. Want je hint al hoe het omspitten. Nou, duidelijker voorbeeld van sturen kan je haast net krijgen.
0: Ja.
1: Dus het is helemaal net zo raar dat wij u zoals meesten zo intensief ik mij die ontwikkeling in die natuur bemoeien.
0: Ja, dus als je in die natuur bezig bent, dan heb je het vaak over beheerplannen. En beheerders. Maar heel vaak wordt er per ongeluk een letter te volle inschrijven. En dat is een beheersplan of een beheerser. Ja, en ik denk van, als mens zijnde, kunnen wij niks beheersen. Wij beheren het, we moeten er heel goed op passen. En dat vind ik echt wel, het woord beheersen. Ik ben, ik zeg altijd een veredelde tuinman. Maar ik beheers het vaak net. Ik ben een heel goed beheerder van natuur.
1: En als je jouw verwondering opzoeg je in die natuur, hoe goed het eruit ziet, krijgt dat dan ik een religieuze invulling van der moet wel een Heere God wezen die dit schapen had, want dit kan nooit uit hemzelf zou ontstaan?
0: Nou ja, dat denk ik wel. Ik ken er net omheen dat er wat gruttere radars rinnen. Maar ik koppel je dat net aan het religieuze wezen zat. Hier in de provincie heel vaak tocht wordt mij een vakje van een tjerke of een... dat is mijn eigen religie. Maar wel een opperwezen ervan. Ja, absoluut. Ja,
1: en een schepping in vier dagen?
0: Ja, dat vind ik al een hele ingewikkelde verhaal. Ja. Ja.
1: Het lijkt net verhaal. Had je zo naar de natuur dat even in peer dagen zou opzetten is?
0: Nee, zeker niet. En zeker ik net als je er krijgt wat meer van weet. Als je het haar bijvoorbeeld fossielen. Dan heb je het ook over die hele evolutie wat zich mij om verder ontwikkelen had hoe het nou is.
1: Ja.
0: En dat is echt heel nieuwsgierig. Zeker in het thema van wat Craig net zei. Hoe is dan het mensen net goed omgaan met de natuur? Ja, ik wil lezen bij de Nederlandse Vereniging van Botanische Tuinen. En de Wieningen joeg een lezing over exoten. Ik hier ook nog een beetje de mindset van exoten moet je uitroeien. Berenklauw moet je uitroeien. Japanse duizendknoop moet je uitroeien.
1: Ja, vooral als ik zie natuurlijk niet. Maakt er net voor van.
0: Maar deze man die zei van...

0: Jongens, wen er maar om. Er komen meer exoten. Het schoot al hier op. We gaan op dit stuit hebben we hier hele oren planten dan 100 jaar lien. En dat git terug. We komen nou
1: echt. Ja, maar als het nou een natuurlijk proces is. Oké, tot uw dienst. Maar de Amerikaanse kreeft, rivierkreeft, ja. Die we hier ha, dat is net op een natuurlijke manier. De grasvola, hoe heet dat op
0: ja,
1: eiland?
0: Krasula, ja.
1: Dat komt ik omdat hij in een aquariumbak wat oer hier en dan gooit het erin. Dat ben net natuurlijke processen.
0: Nee, dat klopt het. Maar die planten, die doggetje wel heel erg goed. En die beesten doggetje wel heel erg goed. Dus het is misschien een onnatuurlijke beginwest. Maar daarna, die Amerikaanse rivierkreeft. Ik zei het net dat dit een stellingname is. Ja? Maar die rivierkreeften, hoe ben die op Ameland komen? Die ben er schielijk op een natuurlijke manier komen. Misschien mij ergens inkropen. Maar daar ben ze schielijk
1: net. Dat denk ik in van die ballasttanken van skippen, toch?
0: Nou, dat zullen we heel goed kennen. Maar ze doen het wel heel erg goed. Dus
1: ja, ze doen het je te goed. En ja. Dan krijg je de natuurlijke omvolking. Dan gooien we die theorie ja. Er eens even ja. In. Want het verdrinkt de oorspronkelijke natuur hier.
0: Nou ja, dat is wel iets wat je voor Utsje in matten. Maar we weten net wat dat echt zo is. En we weten net dat die berenklauw, die reuzenberenklauw, dat die alles verdrinkt in een bepaald gebied.
1: Ja, maar had je die op Skiel Gatschenko, op Skiemenzee Gatschenko, liet je die wat gedijen? Liet je die mooie gong weer?
0: Nee, ik ben een beetje brainworst dat we dat beheren.
1: Maar dat
0: beheren
1: je het liefste vol dingen. Nee,
0: ik denk het net. Maar misschien mag we mijn wander wat minder krampachtig met die exoten omgaan. Dat is eigenlijk wat ik van die lezing van die man leert haar. Van misschien mag we dat gewoon eens wat meer gebeuren laten. En dan zien van wat gebeurt er nou mij?
1: We letten dat even niet eens omgaan. En dat doen we onder de muziek.
0: Ja.
1: Want het wordt wel tijd voor een muziekje. Mensen die het programma kennen weten dat we dat zo dan even inkleuren met muziek. Om ik daar toch een beeld te krijgen van de gast die om tafel zit. Jood is dat dus Jan-Willem Zwart, de Tuzenpoort, de man in elk geval van het Grien. Maar ik van het Reet, daar zien we dadelijk over. Maar de eerste muziek, dat is van Philip Glass. En dat is net in mijn weg van elke in onmiddellijk zei het, oh ja.
0: Nee.
1: Lees eens uit.
0: Nou ja. Bij de tariering van deze jonne hier ik eigenlijk zo'n liedje met klassieke muziek. En ik dacht, ja, om nou iedereen maar mijn klassieke muziek.
1: Hier mocht je.
0: ja, maar dat is hier en daar ook wel onder zwieren kant. Of mensen die horen er helemaal net van. Maar Philip Glass is een componist. Ik weet eigenlijk niet, is altijd nog
1: leeft. Ik denk dat er nog leeft.
0: Ik denk het wel dat ja, er nog.
1: Maar hij is al wel aardig.
0: Hij is wel aardig op leeftijd.
1: Maar denk in de jongeren.
0: Hij is bekend om de minimal music. En daar zei je er ooit begon. Maar het is klassieke muziek. Wat heel breed spelen wordt. Ik wil toch popmuzici. Ik wil toch hele klassieke geschoolde. Muzici. Een bekende daarvan is bijvoorbeeld Lavinia Meijer, die harpiste, Nederlandse harpiste, die de Glassworks speelt. Ja, er zit een repeterende muziek in en je komt er eigenlijk terug in een soort van
1: trance.
0: Trance, dat is misschien wel het goede woord. Het is heerlijk om daarnaar te luisteren. Het is heerlijke muziek om eens eventjes flink op trot te hellen als je aan het werk binnen achter je laptop. En,
1: want het jit me terug en het herhelt hem.
0: Het herhelt hem en het is krek bij de oors. En het is, ja, ik vind het heerlijk.
1: Ja, nou we hopen net dat de mensen natuurlijk in trans rijtje als ze dit jaren. Maar het is wel leuk om even mee in de kunde komen. We draaien dit net helemaal, want het jit even om een indruk. Maar dit is muziek van Philip Glass, Jouwers.

0: Mooie muziek, repeterende muziek. Muziek die we net heel geregeld hier bij deze stuurder hebben. Maar jongwol, omdat het mijn naam is, toch Jan-Willem Swart. Hij is mijn gast bij Impeteer. We hadden al even praten over de natuur en ik al over de leefde voor de klassieke muziek. Maar wilst jou je concentreren zo'n op het kiezen van treien, vragen u te dwarsken, waar je toch weer even al laat door de muziek, want je zei onderwijs ik nog even mooi, hè? Maar dat houdt nooit weer op. Maar we hebben in elk geval een idee gekregen. En wat er meer van Jere wil, die kent dat Griff op allerlei plakken vinden. Ja. Maar die treien vragen, dat zijn die vragen uit het lippes dwarsken, die stellen we dadelijk ik. Maar ik moet ook nog even hoe dat reert gaan. Ja, want we hint al hoe het green gaan. En dat reert, dat bedoelt dan het reert van de brandweer. Want die man is van de brandweer. Dat ben jullie ook vrijwillig, ik.
1: Ja.
0: Maar je ben ik vaak als wordvierder dan in eerst op de televisie. Als het om professionele zaken gaat. Hoe zit dat?
1: Ja, nou, dat klopt. Ik werk op een kroethof. Krijg die een boetenpost. En ik werd vregen door een kennis van mij. En die zei van, Jan Willem, dus krijgen we voor die, bij de brandweer de post wel in de ploeg. En werken ze nou hier in het dorp? Komt bij u bij de ploeg? Nou, moest ik wel even naar nadenken. Maar ik hier natuurlijk wel wat, maar die blauwe lichten. Dus ja, zo ben ik
0: vrij. Van hoe ziet met die ambulance.
1: En, ja, dat is iets heel bijzonders wat er gebeurt. We hadden vroeger een scanner, luisterden we mij. We hebben in Heid heen gegaan. En nou ja, later kwamen die pagers en die piepers. Die mij spraak. En later gewone piepers. Nou, heel bijzonder altijd. En toen bij de ploegwest. Nou, dat paste wel. En toen ben ik de opleiding tot brandweerman dwangen. En dat is best een, als je vrijwilliger worden, is dat best een lang traject. Ik denk oorl hier dat ik mijn opleiding al rond had.
0: Maar dat slaag al jij en toen wist je op lid van de vrijwillige
1: brandwacht. En toen werd ik lid van de vrijwillige brandwacht in Boetenpost. Letter nog een keer bevelvoerder ik worden. En toen kwam er een vacature via de veiligheidsregio. Die krijgt.
0: Ja, de veiligheidsregio. Een heel soort mensen weet net wat dat is, ja?
1: Nee, nou ja.
0: Het is een soort koepel, zeg maar, van oerhiet. Die in actie komt op het moment dat er ergens een calamiteit is.
1: Ja, dat zou ik het zeggen. Maar de veiligheidsregio kennen we vanuit Ljouten. Daar zit het hoofdkantoor op de Harlingen Trekwei. En de veiligheidsregio wordt inderdaad ondersteund terug alle gemeenten in Friesland. En een van die gemeenten is vastzitter. Er is personeel in dienst. Maar de veiligheidsregio is de wet, voor de wet zou regelen. Ik geloof dat er 22 veiligheidsregio's in heel Nederland binnen.
0: Kunnen dus niks schillen. Er is hier een en daar ben ik bij belutst.
1: En daar ben ik echt bij belutst. Ze vregen van, we zieken je naar voorlichters. Toen werden ze nog voorlichters neemt. En nou, ik dacht, dat vind ik nou wel mooi.
0: Ik kan zwaarlijk praten.
1: Dat moet wel om erover te praten. Ik wil graag vertellen hoe ik ben enthousiast over het brandweervak. Ik word oornam. En toen ben ik een intensief trainingstraject in gang. Wat eigenlijk de basislijn had. Dat wie in 2014 al. En van die in de kantoor, dan kom je in piket rooster terug. En dan één keer in de zomerweek en hike een week het eerst. En ja, ik tref het soms dat ik de meest ingewikkelde incidenten krijg. En dat mag ik dan over vertellen. En dat mag je natuurlijk professioneel doen. Het liefst zonder emotie. Van de andere kant, als er wel emotie is, dan heik ik net moeite mee om dat wel efficiënt te litten. Ik wil er graag goed over vertellen. Ik wil dat ik het liefst in Fries doen, want ik viel mezelf ik echt Friesgezinnig. Wil ik graag oer in Fries vertellen of we dat in onze regio doen. Dus op een gegeven moment zei de, wie als vrijwilliger wie ik daar in dienst. En op een gegeven moment zei de veiligheidsregio, dit maar we ons regelen. Want hier zit mij bepaalde wetgeving en daar zit ik nou een vergoeding onvast. We nemen Jim. Vrijwilligers nemen wij voor een deel in dienst. Dus ik ben voor een deel ook in dienst bij de veiligheidsregio als beroeps communicatieadviseur.
0: Maar we zien ook al hoe die toerenpoort, maar hier een beetje en daar een beetje. En, nou, kleren. De kist het misschien weer alweer combineren. Nog even hoe de fascinatie van dat reed, van de brandwacht. Dat weet nou wat hoe toeters en bellen was van hoe ze het mij kregen hier. Maar ze zei, ik wil eens in een brandwachtman, in een brandweerman. Daar school het ik iets van een pyromaan.
1: Ja, dat komt.
0: Die
1: is
0: gek op fikjes stoken.
1: Ja, oh, dat is heerlijk.
0: Maar dat is echt weer.
1: Ja,
0: hè?
1: Dat is echt weer. Ja. En,
0: ja, stek je stiekem dan ik wel eens wat in de hens?
1: Nee, ik doe het net stiekem. Nou, had ik wat in de brand stek, dan doe ik dat in volle uitzoeging. En maar iedereen dat zien kennen. Nee. Nee, dat is wel een groot verschil. En als Ben zijnde natuurlijk van alles wel in de brand horen, achter in de tuin hutten bouwen en daar een fikje in stoken. Dat mocht ik van mijn mem thuis.
0: Okay.
1: Dus daar heb ik volop mee experimenteerd. En dat is nooit echt uit de hand rond.
0: Hij ziet bij de ambulance, dus dat er wat weer. Ja, wie is de koude plak?
1: Ik ga wel eens wat verskroeid hier gewoon eens aan.
0: Dat kan nog wel zien.
1: Ja, dat kan nog wel zien. Maar nee, dat wordt wel vaker zijn. En ik denk dat brandweermeesken dat heel duidelijk dat verschil meidje kennen. Derek verantwoording
0: ja,
1: in nemen.
0: Ja, vanzelfs. Ja. En ik snap ik dat dat ze was. En ik doe ook. Absoluut dat zij is.
1: Ja.
0: Nou, tot Safi de makkelijke vragen. Dan ook de vragen die er misschien, wat ik wel eens zeg, die het minst gesteld worden, maar er het meest tadoggen. Dat zijn die vragen die stik uit het wasgeheel haast.
1: Ja.
0: Nou, de volgende dag de eerste er maar bij pakken. Wat is het mooiste cadeau dat je ooit kregen hebt?
1: Ja, dat ben toch gewoon mijn Ben. Dat is het
0: allemaal.
1: Een
0: cadeau.
1: Dat is een groot cadeau, ja. Dat was een hele mooie Ben. Imke. Famke is nou in Schotland op vakantie met haar vrouw. Maar die is juf op de Meerskip in Boetenpost. Dat weer ze vroeger al toen ze een bandje weer, toen weer ze al juf. Ze hoefde alleen nog haar diploma nog maar op te halen. En mijn zoon Wietse, ben ik heel grutskop, die is hoefsmid. En die riet de hele provincie, maar ik provincie Greens roen om oerl om te gaan om hinders van beslag te voorzien.
0: Ja.
1: Ja.
0: Een prachtig cadeau.
1: Ja.
0: Dat begreep ik, maar ik nog cadeaus, had ik nog wel eens een oorcadeautje kreeg op een jeetje, bij een jubileum of bij een aarskier, dat toch een bijzondere beschutting van je had?
1: Nee, ik zou het eigenlijk net weten. Nee.
0: Nee, dan geef ik net een muziekje.
1: Ik krijg altijd standaard ding of sokken of een fles drank.
0: Ja. Ik wil daar net via de conclusies om verbinden.
1: Nee, ja, dat... nee.
0: Wat weten we nog net van jou? Is de orenvraag.
1: Ja, ik denk dat dat Jim een hele protte net van mij weten.
0: Nou, kom maar op dan.
1: Ja, ik kijk zo mijn guilty pleasures. Een van de guilty pleasures is dat ik in mijn lunchpauze nog wel eens naar Ongehoord Nederland zorg. Dat vind ik echt fascinerend om te zien hoe mensen...
0: Voor de mensen die dat net zorgen, dat binnen een heel soort. Dat is een omroep van uiterst rechts Nederland.
1: Ja, en ik ken dat gewoon helemaal... Het is echt... ik ben ook helemaal net gruts om daar naar te zien. Maar het is zo fascinerend hoe mensen daar zo over denken dan ik denk. En dat is het vooral. Dus,
0: maar het is ik wel weer goed om je te informeren. Want als je zegt van ik denk heel oors, dan is het wel goed om te weten hoe die oren denken en hoe ze dat beargumenteren.
1: Ja, nou, en ik zei aan het begin al van ik ben hier van de verbinding. En ik zie je echt daarin naar verbindingen. Want ik denk zelf echt wel oors. En ik denk dan van hoe is dat nou toch mogelijk dat in je... Zoveel mensen sa uitsluiten kan. Wat gebeurt er? Wat voor argumenten hebben mensen ervoor? En dan zie ik toch naar de verbinding van wat is verbindt om mijn wander in gesprek te gaan. En dat is binnen het altijd de meeste gesprekken, meest mooie gesprekken. Maar ik beziek je om uit de discussie te blijven en het op... compare niveau te horen. Dus op gelijkwaardig niveau te horen. En gewoon te bevreden. Van, hey René, hoe kan het nou dat zo zat denkt? Hoe kan het nou... Waar komt dat waar? Eigenlijk was toen Jerek Dost van... Nou, dat vind ik mooi. Dat vind ik... dat rekent mij ook altijd om dan toch dichterbij te komen.
2: Ja, nou, ik moet zeggen dat ik ga diezelfde fascinatie om met mensen die het heel oor stinken toch in gesprek te gaan. Net om ze oetjoegen dat ze ongelijk haast ook zo wat. Maar ik wil zo graag begrijpen waarom mensen denken zoals ze denken. Dat ben ik gewoon nieuwsgierig naar.
1: Ja,
2: dat heb ik bijvoorbeeld ik met mensen die heel fanatiek voor de SGP binnen. Ik zou graag weten en begrijpen waar dat wij komt. En soms lag het wat ik wil. En daar hak ik met diep respect voor.
1: Nou, maar dat is het bij mij ook. En was voor voorbeeld als nou onhoud was. Helst ik over zwier religieuze zaken. Daar kreeg ik gewoon diep respect voor. Ja, als dat respect dan ik nou weer wederzijds is. Zo heel mooi wezen. Maar dat is dan net altijd aanwezig.
2: Ja, nou ook. Net zozeer aan SGP of zo linken. Maar dat hij bijvoorbeeld mijn meisje van Forum voor Democratie. Dan denk ik, ja, die jette Forum voor Democratie. Maar uiteindelijk zagen ze wollen onder de poorten van de democratie. En de democratie kende nog voor zwaarje dat ze het fascisme krijgen. Ik.
1: Ja.
2: En ja, dan denk ik, wacht even. Nou, zit er even een oorslag in die ik net meeneem
1: of
2: zo.
1: Nee. En nou ja, als het dan haast over van wat weet je, daarin weet ik wel heel goed voor mezelf wat ik wichtig vind in het leven en wat ik zelf daarin wil. En dat is in ieder geval net uiten dat, nou ja, wat ik dan zeug.
2: Ja, maar daar haast dus wel een sterke uitzoering.
1: Ja.
2: Haast wel eens geprakasseerd om dat politiek in te vullen?
1: Ja, dat is lange lijn. Maar ik vind dat wel moeilijk. Ik viel me nergens thuis. Ik in het linkse hok net kink net een thuis vinden waar ik zei van, nou, dat is nou een plakje voor mij om wat mij te dwangen.
2: Nou, dat is sindsdien geen belemmering, want elke keer begint dan gewoon een eigen stroom.
1: Ja, ja. Ja, maar dat zeg ik dan bij mij, vind ik in.
2: De lijst zwart.
1: Ja, ja.
2: Nou, voor eerst nog net, joh.
1: Nee, dat zit er net in. Nee.
2: We winnen bij de vragen nu het gewisse dwars gewoon gong. En daar zit ik in. Waar wil je toch rekken?
1: Ja, dat kan soms op inges ontstaan. Ik vind insecten die... Juster, zit ik eventjes op, nou ja, op je social media te zien. En er weer een foto van een meikever. En die weer samen maken dat die poortjes om een stengel zitten. En de weer dus aan de binnenkant van het lief van het insect weer fotografeert. En die poortjes hongen zo om die stengel heen. Nou, dat vind ik diep ontroerend en dat vind ik... Prachtig om te zien.
2: Dat emotioneert je ooit.
1: Ja, dat emotioneert me echt. En ja, dan denk je van, waar komt dat wij? Maar dat is en mooi beeld en het zit er zo, nou, eigenlijk zo intiem uit dat je even meisje maaien. Ja, dat rekent met Jip. Ja. Maar mooie muziek.
2: Maar daar gaan we wat van mij krijgen in de retouren. Zeg maar die emotie, ben je wel een emotioneel man?
1: Ja, dat denk ik wel. En
2: ik ben een zielige film, daar kan je gewoon lekker mij goelen.
1: Ja, ik beziek je dat altijd wat te verdekken. En dan ben ik wat verkoren. En mijn vrouw merkt er meestal niks
2: sterk
1: van.
2: Spul,
1: hoop ik. Ja, een beetje dat fisherman's gevoel. Maar nee, ik hoor ik helemaal net van zielige beestenfilms of zo. Daar ken ik echt net hoor. De lassies en zo. Dat is vierste werk van.
2: Ja. Ja. Nou, je vertelde, kreeg hoe dan dat je rekken wil kennen. Er was zo'n foto en dat show je dan op social media. Ja, ik zou onmiddellijk denken van Sibyl AI wezen. Had je dat net?
1: Nee, dat had ik net. En zeker net op die fora waar ik dan op zocht. Dat nee. Het kan heel goed wat bewerken wezen. En ja, dat kan...
2: Maar dat is wel apart dat wij in een wereld leven waarbij je eigenlijk net meer weten wat is nou nog echt en wat is saberen.
1: Nee, maar dat klopt. Dat klopt. Ja...
2: En toen neemde ik nog de social media. Ik denk van, nou, dat zit wel de rioolraad wezen. Ik bedoel, alles wat er voorbij komt aan ellende, daar word je toch geen deelgenoot van worden?
1: Nee, maar Dat zeiden we al hier heel makkelijk. Maar als je gewoon zoals vroeger een café binnenstapt, dan jern je ook al je verhaal. Ook van al je verschillende mensen. En in je verhaal wie je nog meer optuigt dan het orenverhaal. Misschien is social media wel het café van de moderne tijd.
2: Ja, en ik vind je wel mild. Ik bedoel, daar spreekt de verbinder, dat zil.
1: Ja,
2: maar.
1: Ja, ik toen Twitter kreeg bestuur, toen had ik daar heel actief op geweest. En dat vond ik hartstikke mooi. En toen werd het nog een tijd van de positiviteit. Maar wat ik de laatste jaren zag, dat is gewoon verschrikkelijk. En mensen die een ander verkeerde ding weensje zijn. Dus daar wil ik me echt van distancieren. Maar er zijn een aantal oren mooie podia, waar forums, waar prachtige foto's voorbij komen, zeggen, of hele mooie uitingen. Zeggen. Ja, dat denk ik van.
2: En Oost vinden altijd weer terecht in de muziek. Doen we nooit weer even. Boudewijn de Groot.
1: Ja.
2: Wat heb je daarmee?
1: Nou ja. Ten eerste, het noemer worden op uw trouwen van mijn vrouw Simone en mij draait.
2: Oké, dit om de avond.
1: De avond. En natuurlijk prachtige tekst. Maar wat mij misschien wel het meeste rekket is van. En je kunt niets zeker weten, want alles gaat voorbij. Nou, dat is een hele filosofische zin. Je kunt niet zeker weten, want alles gaat voorbij.
2: Wel een beetje apart, omdat bij de trouwerij dan nog eens een keer te onderstreken.
1: Ja, maar misschien is dat ook wel een soort van, jongens, een wiezende vinger. Van, jongens, doe het wel in het hier en nu, in het nou. Hè? De tijd gaat wel heel hard. En je kent het alles van tevoren zeker weten hoe het gaat. En 30 jaar geleden. Toen ziet de wereld er voor u zeg heel oors uit. Maar je kunt niet zeker weten. En alles gaat voorbij. Alles gaat voorbij.
2: Boudewijn de Groot.

0: Prachtig, hè? De avond van Boudewijn de Groot. We draaiden omdat Jan Willem Zwart het graag jelle woord had. Ik uitlijn waarom. Hij is mijn gast bij het programma Impeteer. Waaraan heel soort zaken besprutsen. Maar lang net alles dat ik eigenlijk van doel wie te bespreken. Maar waar ik nog de reactiecarousel. En dat jaalt me de mogelijkheid om een heel soort dingen, dat ik net specifiek naar vregen ken, toch nog even mij een snelle reactie te vregen. Dus zullen we direct maar los dan?
1: Ja, doe maar.
0: Nou, jou reageren met het eerste wat in je opkomt. Vogelsangstaten.
1: Tijdloos.
0: De spreidingswet.
1: Die moet er komen.
0: Nou, die eerder al, hè?
1: Maar, ja, maar het uitvieren.
0: Die moet blijven.
1: Moet blijven, ja.
0: Usmem.
1: Ljout.
0: Kabinet Jetten.
1: Energiek.
0: De Kroethof.
1: Haast 100 jaar botanische geschiedenis van Boetenpost.
0: Den Haag.
1: Werkplak.
0: Social media.
1: Mijn mate.
0: Sirenes.
1: Heerlijk.
0: Het torentje.
1: Ik denk alleen maar om dat hij nog net bewennen wordt, dat hij gerenoveerd wordt.
0: Trump?
1: Betekent niks voor mij.
0: Suikerballen.
1: Heerlijk.
0: Fastfood.
1: Je kinderen zin in haar.
0: Contant geld.
1: Had ik net nodig.
0: Scootjes vielen.
1: Ja, geweldig.
0: Het klimaat.
1: Veroorlijk.
0: Babs.
1: Dat ben ik.
0: Teletext.
1: Net nodig.
0: Een leugentje om best wil.
1: Nee, eerlijkheid duurt het langst.
0: Mierskip.
1: Zeker. Altijd.
0: Peilingen.
1: Voor mij net nodig.
0: De wekker.
1: Voor mij net nodig.
0: De oorsludiek.
1: was er om in werkplak in het trottoirgebied.
0: Debatteren.
1: Dat is mooi. Zit net in mij. Ik hoef net mijn gelijk te hellen.
0: Waardtoerisme.
1: Ja, bedriegend.
0: Compromissen sluiten.
1: Ja.
0: Met winnen.
1: Nou.
0: Wij worden nog meer hoezeer. Maar er winnen wat dingen. Dat we misschien wat kwart door de bocht
1: zitten. Ja, dat een beetje,
0: hoe de Babs ook nog wat zit. Of hoe Jetten nog wat zit. Of hoe de Oorsludiek. Of hoe de Kroethof.
1: Ja, dus misschien hoe Babs. Want daar had ik net heel volle oeren verteld. En de Kroethof.
0: Want de Babs, dat is een burgerlijk van de... Hoe heet het? Een ambtenaar van buitengewoon... Ambtenaar van de burgerlijke stand.
1: Precies.
0: En dat is maar de spreker op het gemeentehuis of op een rolplaak dat mensen kunnen trouwen die het aan de taspraak verzwargen.
1: Ja. Een van uw brandweermannen heb ik ooit in 2012 trouwd. En ja, zij mij vregen. En ik zei, dat wil ik wel doen. Ja, en dan steek je een keer op een lijst en dan vreeg je oren je ek. En dan kom je erachter dat het eigenlijk heel erg mooi is. Want je kunt even helemaal tot de kern bij een jong stel. Nou, dat is prachtig. En als je daar dan nog een mooi verhaal van mij te kennen ek, dan dok dat mij een hele prote leefde. Ja.
0: Ik weet van mensen die ik dacht dat het aardig wat tijd kost. Het. Ja. En jou had tijd oer. Dan gaat er gast niks meteen.
1: Nee, dat klopt. Dat klopt. Want ik zit in aardig wat besturen en dingen. Dus het mat er wel. Ik mat er wel echt tijd voor meidje. Maar ook dat dan toch. Dan dokter ik volledig goed. En ik get mijn peter, mijn pieper get uit. En telefoon get uit. En dan concentreer ik me. Soms mijn mooi muziekje gewoon helemaal daarop.
0: Ja, maar tijd steken, dat doe ik nog in vogelsangstaten.
1: Zeker, zeker. Ik ben er eigenlijk vanaf 2005 al bij betrokken. Ik mij er wat zaken coördineren. Het is een museum, het is wel een stichting, maar het is particulier. Het is een adellijk hoes, dus ik product mij de eigenaren te meidzien. Die hebben een bepaald beeld van hoe ze het graag exploiteren willen, hoe ze het graag organiseren willen. Nou, we zijn onderhand wel zo'n wanderwend dat ik weet wat zij willen. Nou, dat gaat soms ook wel eens wat met horten en stoten. Het is een liedskalig museum, maar het is wel heerlijk om daar te wezen. Even helemaal uit de tijd te wezen. En want dat is eigenlijk wat. Ik ben er in een soort van tijdvacuüm. De tijd besteedt er net. Dus ik kom vaak te let. Waar thuis. Ga zelf mijn muziekje eromheen. En ik vind het heerlijk om daar rond te struinen.
0: Ja, want ik die muziek daar mooi combineren. Mijn oren pet op. Ga ik van een week nog even praten. Hoe concerten die dat ik organiseerd worden. Bij de Vleugel. Ja. Rondom de Vleugel. Ja, ja. Dat past mooi in zijn ambiance. En mij dat dan ik altijd? Of mag je, want je ben ik van de brandwacht. En zei de brandwacht weer, ja, maar dat er publiek bij komt, dan moeten we vluchtwegen.
1: Nee, dat is er al wel goed regelen. Dus okay. dat zit wel goed. Je moet wel een beetje passende muziek hebben. En net een heavy metal band del zetten. We hadden wel een keer Dixie muziek gewoon. Okay. Dat past
0: Dixieland.
1: Dat past dan wel weer heel erg goed. Dat is echt, Ik vind het heel fijn om je daarmee bezig te horen.
0: Nou, we houden de agenda in de gaten. En er zijn mogelijkheden genoeg om daar eens even binnen te zien. En dan ik te genietjen van wat er bigelijk zo'n muziek is. Maar gewoon ik het verhaal als zodanig.
1: Ja.
0: Ja, nou betekent dat wij staan gewoon naar de afsluiting van dit peteer gaan. Voelt dat?
1: Nee, ik zei correct al van ik kom je er net op voorbereiden. Ik heb geen spullen bij me, ik heb geen plantjes bij me. Ik kan het net helemaal regisseren. Dus, maar het voelt heel erg mooi. Ja. En wat vlucht het Jirek?
0: Ach man, hoor op. Ja, wij draaien dadelijk wat we druk in de pastoralen van Ramses Shaffie en Lisbeth List. Nou, hoe je net voelt te zitten, want dat is machtig nog.
1: Misschien één ding, dat is de zin van je kunt niet houden van de zon. Neem die maar eens mee. Je kunt niet houden van de zon.
0: Nou, daar hebben we de hele simmer hoe nadenken. Want dit programma gaat even in de pauze staan. Dat was zo dat wij de komende weekend peteren verhel je, zodat we die van Maite iets iedere keer maken. Ha, in zijn geheel. Nou, hou gewoon de radio maar rond. Dan komen ze van een grutpad weer voorbij. En op 14 september, dan ben we hier weer. Dan beginnen we met een varske nije riege in peteers. En de eerste gast van Nijde Simmer is dan de nije directeur van Museum Dokkum, Amarin Scheveke. Een mooie manier van haar, ik om haar even te introduceren in deze regio. Ik zou zeggen, ik uit namen van Wieke Postma, de meest natuurlijk een noffelijke simmertaart wensen. Bij je sjoggen hem graag weer in september. En jouw tiegen tank voor jouw komst hierheen, jouw eerbenhit en jouw verhaal, Jan Willem Swat. En dan nou het woord om Ramses Shaffie en Lisbeth List, de pastoralen.

0: in here.
1: Wat is zo, jong?
0: Ik ga nou een warmtepomp van warmtebrengers. Ben er helemaal van af.
1: Oh?
0: Ja, van het gas.
2: Een warmtepomp van warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
3: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
0: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
2: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
4: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
5: Dat wie toen, no make zelf rieden. Even shin op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroogsauto's, crazy young occasions en ek nog Bosch car service. Even shin wat oren klanten sezen, die jouwe Boersma een njoggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswaard.
6: Mij toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
5: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een njoggen krijgt. Kom dan in Waterswaard of sjug op autobedrijfboersma.nl.
7: De pannenkoektrein!
8: Stap in op het leukste station van Friesland. En maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
7: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
9: Bakken? Zullen we even op een stoel?
10: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxpartij.
9: Baasmazitcomfort.nl.
11: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
12: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 5 oeren.
13: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
14: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Rond het aanmeldcentrum in Ter Apel komt een veiligheidsrisicogebied met preventief fouilleren, extra camera's en extra beveiliging. Ook opent dagopvang voor asielzoekers en registratie in een kantoorgebouw. Door de maatregelen hervatte het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk hun werkzaamheden nadat zij wegens onveiligheid waren vertrokken. De Verenigde Staten starten een campagne tegen het internationaal strafhof in Den Haag. Dat bevestigt minister Marco Rubio. Washington noemt het hof een bedreiging voor de Amerikaanse soevereiniteit en wil voorkomen dat Amerikanen worden vervolgd. Volgens ANP overweegt de regering Trump extra maatregelen tegen strafhofmedewerkers en landen die het hof steunen. Nederland heeft de Russische ambassadeur ontboden na cyberaanvallen, waaronder het hacken van particuliere camera's langs routes voor militair transport. Minister Tom Berendsen maakte dit bekend voorafgaand aan een overleg met EU-ministers in Brussel. Ook Frankrijk en Duitsland riepen de Russische ambassadeur op vanwege verdenkingen van spionage en sabotage. Bij de brand in de drukke bar in Bangkok zijn minstens 28 mensen omgekomen. Nog 25 slachtoffers verkeren in kritieke toestand. 32 gewonden hebben inmiddels het ziekenhuis verlaten. De brand ontstond kort voor middernacht. Onderzoekers bekijken onder meer een stroomschakelaar en mogelijk brandbare plafondversiering als oorzaak van de snelle vuurverspreiding. En dan het weer. Het is vanavond zonnig en droog. De wind is overwegend matig en komt uit het noorden tot noordoosten. Aan zee en op het IJsselmeer staat een vrij krachtige wind en langs de zuidwestkust is deze mogelijk krachtig windkracht 6. De temperatuur daalt naar 17 graden. En tot zover het nieuws.
15: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
16: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
17: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Menkobouwmaterialen.nl, al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
2: Hast die door nog net vervangen? We hadden het er al maanden hoor.
3: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
2: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
3: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoornmakken stiel en dwarn. Hij regelt alles.
4: WOQS.nl.
5: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
6: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
7: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stijl door in moderne kleuren zoals bronze, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
4: WOQS.nl.
8: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn.
9: Dit is RTV NOF.
10: Maar Mino, wat draai je me nu?

0: Wat draaien we nu?
1: Zomerradio.
2: 10, 9. We have ignition sequence start. The engines are on. 4, 3, 2, 1, 0.
3: 1976.
0: Een hele goede avond op deze maandag. Ja, weer op maandag. Voor je het weet is de week voorbij. En zijn we weer bij je tussen de klok van 8 en 10 uur op deze 13 juli. Met de hits uit 1976. En we waren vorige week gebleven bij de formatie afkomstig uit Apeldoorn, Airbubble. En deze broers André, Henk en Ben Grote proberen sinds de beginjaren 60 al door te breken in de muziekwereld. Toen dit eerst onder de naam de Gold Star Brothers, wat later wordt aangepast naar de G Brothers. En dat kennen we dan natuurlijk ook nog als ze heten G Bros. Waarmee ze een klein hitje scoren met het nummer Henry the Horse. Op aandringen van de producer Roy Beltman neemt de band in 1976 de single Racing Cars op. En heeft de groep nu de naam Airbubble aangenomen. Nou, geen luchtfietsers, maar wel de rug natuurlijk. Het geluid van een single uit de hitparade. Het wel roept geluid van de formatie Airbubble en Racing Cars.

Maar het werk had een periode dat er nog geen Max, maar misschien wel een Jos Verstappen was. Dit was dan het geluid van de Apeldoorn afkomstige broers, de Grote. En onder de naam Air Bubble scoorde zij een one hit wonder met het nummer genaamd Racing Cars. Jean Manson is een Amerikaanse zangeres, actrice die in La Douce France carrière maakt als zangeres. Haar voornaam is eigenlijk Jean, in Frankrijk uitgesproken als Jean. En dan is het de mannennaam. Dat maakt dat ze er maar een E aan vastplakt in de tijd. Trouwens, er zijn ook mannen die deze dame kennen uit het beroemde magazine Playboy. Een bekende blad met het nietje, weet je wel. Van haar zangkwaliteiten in ons land. De one hit wonder die we gaan draaien. Avant, de nous, dire adieu. Een feit, jawel. En Sandra Remer heeft er in de tijd een Nederlandse versie van gemaakt. Ja, of ze het zelf gedaan, weet ik niet. Maar ze heeft het wel op de plaat gezet. Dan heet het Kom naar me toe.

0: Jean-Le Manson. Ja. Dat is van 70. Avant de nous. Dier adieu. En in Nederland zouden we dan gewoon zeggen, voordat je afscheid neemt.
1: Super Summer.
0: In zijn jonge jaren was Barry White niet zo lekkertje trouwens. Hij zat op 16-jarige leeftijd al 4 maanden vast voor het stelen van een stel banden. Banden van een Cadillac.

Elvis Presley, het nummer It's Now or Never. Maar ja, zoals je weet, waarschijnlijk... Het is toch nog goed gekomen met deze man, Barry White. In de jaren 70 had hij menig hit, samen met het Love Unlimited Orchestra en de dames Love Unlimited. In 1976 had hij een hit, onder andere met de nummers aan You See the Trouble With Me. Over troubles gesproken...

Een van de jongens van de Wiet. Jawel, deze Barry White. In Engeland stond bijna nummer 1. In Nederland een ietsje minder, maar dat maakt verder niet uit. Schitterende muziek van deze Barry White. En You See the Trouble with Me. Frans, gisteravond trouwens ook veel Frans gedraaid in mijn programma op de zondagavond tussen 9 en 10 uur. Vanavond wat minder. Maar wij komen er weer één tegen. En dat is een nummer van de formatie niet, maar van een zanger. Het zanger genaamd Dave. In 1975 scoorde deze Nederlandse zanger een nummer 1 hit in ons land met zijn versie van de Moonlight Serenade. Nummer dat 1939, oorspronkelijk een nummer van Glenn Miller Orchestra. In 1976 doet hij het nog eens dunnetjes over met een top 10 hit met de titel Du Côte de Sichuan. Zingen doet de Nederlandse zanger Dave nog steeds, al is hij al jaren woonachtig in Frankrijk. Het jaar 2025 stond trouwens voor hem in het teken van zijn terugkeer naar de Nederlandse podia. Hij stond vorig jaar in een uitverkocht carré. Wij doen het nog even met die tweede hit single van de man.

0: Ja, die is goed, Dave. Die komen we niet meer tegen. Misschien, je weet maar nooit. Zolang de band op deze aardbol rondloopt. Hey, van Duco de Sistouan. Dat was zijn tweede hit. Na het roepgeluid van Danser Maintenant.
1: Monday Night Music.
0: Deze maandag is het nu tijd voor een koninklijk kwerkje. Het nummer is You're My Best Friend. Ja, dan heb ik het natuurlijk over Queen. Dit keer is het trouwens aan de bassist John Deacon die een hit schrijft. Hij schreef het nummer voor en over zijn vrouw en werd ook als track uitgebracht op het succesvolle album A Night at the Opera natuurlijk van Queen. Ja.

Een land van John Deacon, deze hit hoorer Queen, You're My Best Friend. In 1971 houdt de Brabantse groep de Shuffles voor goed gezien. Ja. Ja. Het als enige besluit Albert Westerlaken namelijk om solo te gaan. En dat man solo niet zomaar even op de bakfiets, nee, maar gewoon in de muziek. Onder de naam Albert West neemt hij een cover op van de jaren 60 hit van Brian Hyland, Ginny Come Lately, waarmee hij in 1973 een grote hit scoort. Dat succes krijgt een vervolg met allemaal covers van oude hits. En dan wel die Amerikaanse hits eigenlijk. Zoals in 1976 een cover van de Paul Anka klassieker I Love You Baby.

I Love You van Albert Westerlaken. Alias Albert West, die trouwens destijds moest ophouden met zijn zangcarrière vanwege een ruggenmerginfarct. Alleen hij is overleden, maar niet door dat infarct, maar door een ongeluk met zijn driewieler waar hij later op belandde. Vandaar, geen bakfiets, maar dus een driewieler. Albert West. En dat brengt ons naar Cotton, Lloyd en Christian. Een trio met het nummer I Go To Pieces. En dit in ons land. Ja, en een nummer geschreven nog wel door Del Shannon. En was al in 1965 een hit voor het duo Peter en Gordon. De uitvoering van Cotton, Lloyd en Christian werd in 1975 al opgenomen en geproduceerd door een lid van het trio, namelijk Michael Lloyd. En dat deed hij samen met Mike Kerb. Die kennen we weer van de Mike Kerb Congregation. Maar wij draaien I Go To Pieces.

0: Cotton, Lloyd and Christian. And I go to pieces. Nou, dan moeten we stukjes bij elkaar oprapen en dan komen we...
1: 1976.
0: Alsjeblieft, dan komen we terug naar het jaar. 50 jaar terug in de tijd. Het hits van toen. Het is ook de vernoemde Mike Curb die we daarnet hoorden. Die het nummer You Can't Count On Me met een zang van Sammy Davis Jr. produceert. Het is de vocale bewerking van het door Mort Schumann en Herman Hilton geschreven iconische instrumentale thema van de tv-serie Hawaii Five-0. Sammy Davis Jr.

Sammy Davis Jr. met You Can Count On Me, oftewel het thema van Hawaii Five-O. Ik zei trouwens net Mort Schumann, maar het is Mort Stevens. Ja, allebei weer Mort, maar het ene is wel een andere natuurlijk. Die was de schrijver van dit nummer samen met Herman Hilton. Schrijfster, maar ook de zangeres van het nummer Rhiannon, Stevie Nicks, heb ik het dan over. Ontdekte Rhiannon begin jaren 70 in het boek Triod van Mary Bartlett Leader. Het gaat over een vrouw genaamd Brandon die bezeten is van een andere vrouw, Rhiannon. Ja, wat grappig met deze wezen. Deze personages komen voort uit de Welsche legende Mabinogion, als ik het goed uitspreek. En de twee verhalen verder hebben niks met elkaar gemeen trouwens. Maar het leverde wel een hit op voor deze informatie van Stevie Nicks en de rest van de familie, zeg maar. Het is het nummer Rhiannon van Fleetwood Mac.

vrouw gestoeld op een Walse legende. Gegradeerd voor Fleetwood Mac in 1976. De nummer aan Rhiannon.

0: wat draaien we nu?
1: Nou, we draaien iets van Dimitri van Toren. Want deze man die maakte begin jaren 60 oud, belandde deel uit van het trio The Lettersets. Een muziekgezelschap waar ook Pierre Carter en Jaap Goudel deel van uitmaakten. Al tijdens die periode met de Lettersets begon van Toren ook eigen werk te schrijven. En toen de groep uiteenviel, ging hij solo verder. In 1973 had hij een hit met het nummer gaan Hey, kom aan. Ja, dat kunnen we nog wel herinneren. Samen met de Damrakkertjes scoort Dimitri van Toren in dit jaar, in 1976, een bescheiden hit met het liedje Jij. Jij bent de mooiste.

broeder Johan was zo bang als een wezel. Altijd maar angstig, tot op elke vezel. Maar toen zijn kleine zusje door een wesp werd belaagd, heeft hij zijn eentje

je bent de mooiste, de allermooiste. Jij bent de beste, de bovenste beste. Ja, je bent de mooiste.

Zo, dat houdt er dan over. Gekrulde neus. Dimitri van Toren en de Damrakkeltjes. En jij bent de mooiste. Waarschijnlijk hitje trouwens. Together Again, een country western nummer geschreven en op de plaat gezet in 1964 door Buck Owens. En in 1966 tot een grote hit uitgevoerd door de genius Ray Charles. Daar gaan we naar luisteren. Maar dan wel in een andere uitvoering. Namelijk de cover van Emmylou Harris in 1976 als singletrack van haar tweede studioalbum Elite Hotel. Met dit nummer brengt ze in ons land door als een echte country en western vedette. Together.

0: Jazz met Goldblum. Iedere donderdagavond tussen de klok van 7 en 8 uur. Nationale en internationale artiesten baseren dan de revue. Samenstelling en presentatie
1: Martin van der Velde.
0: Ja, dat geldt al voor de komende weken. Straks in september dan is Gert gewoon weer terug. Kan ik mij even uitleven in de jazzmuziek. Maar dat is dus aanstaande donderdag en de komende donderdagen tot het eind van augustus ongeveer. In 1958 werd het nummer Chanson d'amour uitgebracht door het duo Art en Dotty Todd. Dat klinkt misschien als een Frans chanson, maar dat is niet het geval. Wel scoorde dit duo toen met hun uitvoeringen bijna top 10 notering in de American Billboard Hot 100. In 1976 scoorde het Amerikaanse jazz- en pop-ensemble Manhattan Transfer met een cover van Chanson d'amour, een dikke hit in ons land, maar ook niet alleen bij ons, ook in Engeland.

Dat waren dan Manhattan Transfer bij ons over de vloer. Met Rumors hit genaamd Chanson d'Amour. Dat voormalige alarmschijf trouwens, de nummer 1 in Engeland. Bij ons was hij van iets minder populariteit, namelijk in nummer 5. Maar dat maakt voor de rest niks uit natuurlijk. En over ons laatste voor uw nieuws en weer van 9 uur. En die komt voor rekening van een Nederlanders gezelschap. Een bekende hit van de formatie genaamd Rosa Nova. Het is in dat jaar het nummer Margarita. Een wereldhit zou ik bijna kunnen zeggen. Het vrouwelijke Caribisch getinte nummer. Het destijds een onverwachte top 40 hit in ons land. Het refrein staat bekend om de iconische regel. Ai, ai, Joado heeft Margarita. Jij bent het meisje van de samba. Graag tot straks in de tweede uur. Het programma Wat draaien we nu?

0: Graag tot straks.
1: It's getting hot in here.
2: Wat een stoo, jong.
1: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van af.
2: Oh?
1: Ja, van het gas.
3: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
4: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
1: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
3: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
5: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werkje. Oeral.
6: Een telefoonmaker of snoer. Ja, die gaan weg.
5: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
7: De pannenkoektrein.
8: Stap in op het leukste station van Friesland. En maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
7: Interesse? depannenkoektrein.nl.
9: Peppe, maak ik bij Peppe op de stoel?
10: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxhotel.
9: baarsmazitcomfort.nl.
11: Met de caravan op pad? Maar wat is waar? De auto die de meeste kilo's kan trekken, is de beste caravan-trekker. Niet waar. Een dikke motor staat garant voor de beste prestaties. Ook niet waar. Hybride auto's zijn niet geschikt als caravan-trekker. Niet waar. ABD heeft volgens de ANWB prijswinnende caravan-trekkers. En laat dat nou waar zijn. Kijk voor de uitleg snel op abd.nl.
12: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
13: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Njoggen Oeren.
14: RTV NOF, mij Noord Nijs, Bin en Boedeloon.
15: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Waterschap Brabantse Delta stelt vanaf morgen een urenverbod in voor het onttrekken van water uit sloten, beken en rivieren tussen 9 uur 's ochtends en 9 uur 's avonds. De maatregel geldt voor 21 gemeenten door aanhoudende droogte, de warmte, weinig regen en lage waterstanden in de Maas en Rijn. EU-ministers van Buitenlandse Zaken verzetten zich tegen tolheffing in de Straat van Hormuz. Ook Nederland noemt vrije doorvaart niet onderhandelbaar. President Trump wil een heffing van 20% op verscheepte lading invoeren om Amerikaanse kosten voor bescherming van de scheepvaart bij Iran te compenseren. Rond het aanmeldcentrum in Ter Apel komt een veiligheidsrisicogebied met preventief fouilleren, extra camera's en extra beveiliging. Ook opent dagopvang voor asielzoekers en registratie in een kantoorgebouw. Door de maatregelen hervatte het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk hun werkzaamheden nadat zij wegens onveiligheid waren vertrokken. De Verenigde Staten starten een campagne tegen het internationaal strafhof in Den Haag. Dat bevestigt minister Marco Rubio. Washington noemt het hof een bedreiging voor de Amerikaanse soevereiniteit en wil voorkomen dat Amerikanen worden vervolgd. Volgens ANP overweegt de regering Trump extra maatregelen tegen strafhofmedewerkers en landen die het hof steunen. En dan het weer. Het is vanavond zonnig en droog. De wind is overwegend matig en komt uit het noorden tot noordoosten. Aan zee en op het IJsselmeer staat een vrij krachtige wind en langs de zuidwestkust is deze mogelijk krachtig windkracht 6. De temperatuur daalt naar 17 graden. En tot zover het nieuws.
16: Die doen we nog net vervangen. We hadden het er al maanden hoor.
17: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
16: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
17: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipkedam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoornmakken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
14: WOQS.nl.
0: Door Deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
18: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
19: Ben je op zoek naar een stijlvolle stijl door in moderne kleuren, zoals bronze, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
20: WOQS.nl.
21: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn.
22: Dit is RTV NOF.
23: Maar Jo, wat draai je me nu?

0: 1976.
1: Welkom terug in het tweede uur van het programma Wat draaien we nu met de hits uit 1976. En we waren voor het nieuws en weer en de boodschappen land bij Rossano met de nummer genaamd Margarita. En dan de tweede uur van straks met een echte discoplaat. Een plaat weet je dat in de discotheken een hele tijd op de nummer 1 stond, zeg maar. Een internationale nummer 1 scoorde trouwens ook deze groep Tavares in de disco's met Heaven Must Be Missing an Angel. En dat was dat dus niet alleen in de discotheek, maar ook in de hitparades. Het werd de enige gouden plaat voor de heren die daarna nog een aantal hits scoorden, maar niet van datzelfde gehalte. Het werd uitgebracht als de eerste single van een reeds vierde album, het album getiteld Sky High. Zonder dat album, nou hebben we de hoogte. Dat is vooral in dat vierde natuurlijk heel bekend. Waar de heren

0: Romanzi Tavares. Kijk daar eens. Heaven must be missing an angel. En in ons land was dat een terechte. This is number one. Alsjeblieft.
1: Zomerradio. Zomerradio.
0: Van de heren Tavares gaan we naar een man genaamd Paul. Paul Nicholas. Reggae Like It Used To Be. Leidde een korte maar zeer succesvolle popcarrière in voor deze Britse zanger en acteur. Paul Nicholas. Een artiest die zich later grote bekendheid zou verwerven trouwens door zijn rollen in de musicals en ook in tv-series. Maar daar zijn we niet van bekend. Paul Nicholas en Reggae Like It Used To Be.

Ja, natuurlijk reggae en erbij blijven. Reggae like it used to be. Dat was Paul Nicholas met zijn One Hit A Wonder uit het jaar 1976. Ja, we hebben dit uur nog geen Franstalig plaat gehoord, dus dat wordt weer hoog tijd. We gaan tellen. 1, 2, 3, oftewel 1, 2, 3. Alsof ze niet tot 10 kon tellen, deze Franse zangeres Catherine Ferry. Die met dit nummer een tweede plaats bereikt van het Eurovisie Songfestival van het jaar 76. De Françoise, die het nummer trouwens ook in het Engels uitbrengt, wordt van de eerste plaats afgehouden door de Brotherhood of Man met Save Your Kisses For Me. Ja, dat allemaal gehouden in de tijd dat Eurovisie Songfestival in het congrescentrum in Den Haag. Wij gaan aftellen. 1, 2, 3. Komt-ie maar.

0: You're listening to Martin van der Velde.
1: En de 1, 2 en 3. Dat was die grote hit voor Catherine Farry. Die bij ons in Nederland in de hitparade een vijfde plaats bereikte. Ja, ik zeg bij deze, mag het ietsje meer wezen? Nou, ik hoop het wel. Ze lieten zich namelijk niet van dat medicijnkastje naar de muur sturen, staat er. Maar er scoorde onder de naam Dr. Hook ook in dit hitjaar internationaal een top 10 hit met het nummer A Little Bit More. Het is dat jaar dat de groep de toevoeging Madison Show voortaan achterwege laat. Alhoewel men de vraag nog mag iets meer zijn, maar dat had ik al verteld. Dr. Hook. Rekening van het ziekenfonds, zeg maar.

Ja, ze wilden Zuid-Amerika die ze niet voor het lapje lieten houden, dacht ik zo. Dr. Hook, voorheen met de Madison Show. En dit was gewoon een klein beetje meer. A little bit more. Maar dat was wel goed voor een top 10 hit. In de muziekgeschiedenis kom je ze vaak tegen. Er bestaat zelfs een uitvaarthitlijst. Muziek geschikt, of in ieder geval vaak tegenwoordig gebracht op een uitvaartgelegenheid. Ook het nummer Donny, en moet ik het goed zeggen natuurlijk, Doine de Jali is zo'n nummer uitgevoerd door de Roemeense panfluitist George Zamfir. Daar komt hij weer. Het is een traditioneel Roemeens klaaglied. Dat werd in 1976 ook door de BBC gebruikt als herkenningsmelodie voor het religieuze tv-programma The Light of Experience. En in Engeland hadden ze er zelfs een top 10 hit mee. Wie is ze? Nee, hij. George Zamfir.

0: speelde de pannen van het dak, bij wijze van. Er is een panfluitist uit Roemenië genaamd George Samfir. In het jaar 1976 vond zijn 20e plaats in de Vaderlandse Hitparade. En nummer 6 in de Engelse Hitparade. Dat kwam door die noemde BBC-serie. En dan heette dat The Light of Experience. In het Roemeens heette dat van Doine de Jale. Heel ander geluid komt vanuit Nederland. De oorsprong van de hit van de Nederlandse groep Bots ligt in 1928. Nou, dat lijkt me stug. Maar het gaat over twee Bretonse tieners. Liedjes in hun moerstal. Ja, dan gingen ze geen improviseren en om te bewerken en op het land minder eentonig te maken, natuurlijk. Dat is ook de voedingsbodem geweest van het blues in de tijd. Zo ontstond ook het lied, het Ziederlied. En zoals dat vaak gaat in de muziek, dan ontstaan er natuurlijk covers. Zo ook met dit nummer dat Bots in 1976 oppakte en het van een eigen Nederlandse tekst voorzag. Het werd geen vertaling. Het hield weliswaar het drankthema, maar had, zoals het werk van Bots, duidelijk een politieke lading. Bots.
1: Herinnert u zich deze nog?
0: En 7 dagen lang.

0: Ja, de basiswoorden, dat is daadwerkelijk. Dat ligt allemaal in 1928. Toen twee met de Tonse tieners liedjes in een moerstraal gingen improviseren om hun werken op het land minder eentonig te maken. Ik heb het even voor je nagezocht.
1: Harry Edema.
2: Country Ranch.
0: Dat we toch op het land bezig zijn. Hij vertelde wat Harry aanstaande vrijdag in zijn programma. Hij heeft tussen de klok van 7 en 9 uur. Zijn programma The Country Ranch. In het eerste uur heeft hij een special. Wat betreft dan de artiest genaamd Red Fowley. En in de tweede uur een keuze uit de top 100 western nummers. Alle tijden gekozen door leden van de Western Writers of America. Daarin komen voor onder andere Johnny Cash, het Kingston Trio, Bill Warwick, Son of the Pioneers, Gene Autry en Don Edwards. En nu krijgt de hartelijke groeten van Harry. Dat is allemaal voor de Country Western liefhebbers voor aanstaande vrijdag. Ik heb nog een instrumental voor je. Het nummer Jessica van de Allman Brothers Band. Is een nummer afkomstig van de Allman Brothers and Sisters uit 1973. Het is het vierde studioalbum van de groep. En het nummer Jessica, geschreven door gitarist Dickie Betts, is een eerbetoon aan de Roma jazzgitarist Django Reinhardt. Omdat het is geschreven als compositie om met slechts twee vingers van de linkerhand te worden gespeeld. En dan klinkt het zo.

Miraculous. Deze fantastische Southern Rock Band, Yalma Brothers Band. En dat nummer genaamd Jersey Car. Een klein hitje, maar ik denk dat de meesten het album wel naar huis hebben. Ik denk dat ik na de zomer nog wel eens een keer... Ik heb nog wat live-opnamen van de man liggen. Dat we als artiest van de week gaan maken. Dat gaan we nog even overdenken natuurlijk. You Should Be Dancing, dat is een heel andere muziek. Is in Amerika een nummer 1 hit. En in Engeland goed voor een top 10 notering. En dan heb ik het over de formatie de Bee Gees. Die brachten dit nummer uit op hun album Children of the World. Het was waarschijnlijk een zware bevalling, want zanger Barry Gibb kraait het uit. Hij had zijn falsetstem opmerkelijk ontwikkeld in die 10 maanden sinds de release van Baby As You Turn Away van het album Main Course, waarop hij voor het eerst een volledig nummer, behalve het refrein dan, in falset zong. Ook is dit nummer afkomstig natuurlijk van het album, bekend als de track van Saturday Night Fever. You Should Be Dancing. Die goed zit, blijf ik er even bij zitten.

oorspronkelijke dus, nummer van het album Children of the World. The Bee Gees en You Should Be Dancing. I Should Be Dancing. And We Should Be Together. We Should Be Together. Ja, dat is een hit in 1976 voor de Volendamse groep The Cats. Het is een nummer geschreven door de Amerikaanse singer-songwriter en producer Alan Reynolds. Hij werd voor het eerst op single uitgebracht door Don Williams in 1974. Het was arrangeur Erik van der Wurf die het nummer We Should Be Together onder handen nam. En de Cats brachten dat nummer uit op single als track van hun album Home Run. We Should Be Together.

0: Ja, wat een hits hebben ze gescoord in de jaren 60, 70. Ja, The Cats, We Should Be Together.
1: 1976.
0: Ja, ook in 1976 natuurlijk. Dat hadden we gehad. We Should Be Together. De hitfabriek van Jack de Nijen stond in de jaren zoveel trouwens ook niet stil. Naast artiesten uit zijn eigen stal deed hij zelf ook vaak een duit in het zakje onder zijn alias Jack Jersey. Met zijn zelfgeschreven nummer Blue Brown Eyed Lady scoorde hij wederom een top 10 hit. Het verhaal waarbij hij Maria vraagt niet te huilen, omdat hij op het punt staat om naar zee te gaan, om verre reizen te gaan maken. Het was destijds de hype om de tekst met Spaanse termen te doorspekken. Nou, daar komen we nogal wat van tegen, denk ik zo. Jack Jersey.

0: Yo te quiero mucho, Haria.
1: Martin van der Velde.
2: Met de voet tussen de deur.
0: Iedere zondagavond tussen de klok van 9 en 10 uur draai ik de hits, de tips en andere fratsen.
2: Met de voet tussen de deur.
0: Ja, nee, de afgelopen zondag. Wat in het Frans? Nou, doe misschien binnenkort iets in het Italiaans. Italiaanse talen. Een beetje van die zonnige talen noemen wij dat, hè? Oude Spaanse teksten gesproken. De taal die we nu hebben, dat lijkt wel wat op Portugees. Het is eigenlijk, ja, een soort Portugees. Het is Braziliaans namelijk. Luister naar deze one-hit wonder van de Braziliaanse zanger Erasmo Carlos. Hij schrijft dit sfeervolle nummer samen met zijn compaan Roberto Carlos. Ja, dat is geen familie, want er zijn een heleboel mensen die heten Carlos daar. Cachaca Mechanica was in de zomer van 1976 een hele week de vaderlandse alarmschijf. Maar jammer voor Carlos. Het bleef bij deze One Hit Wonder een bescheiden 25e plaats in de Nederlandse hitparade.
3: Veronica's alarmschijf.
0: Erasmo Carlos.

Echt zo'n zomerse muziekje, deze Erasmo Carlos en Cachaza Mecanica. Ja, helaas geen Grand Hit en ook maar een One Hit Wonder, maar dat doen we er maar mee. Het leuke van dit soort programma's is dat je dus af en toe nummers tegenkomt die je weet hoe vaak niet meer gehoord hebt. Ook de volgende nummer vind ik, en geef het daar in dat rijtje thuis horen. Henry Gross, dat is een Amerikaanse singer-songwriter die net als de artiest ook een One Hit Wonder scoorde. En wel met het nummer Shannon. Gross is vooral bekend van zijn tijd bij de groep Shanana. Het nummer gaat over de hond Shannon, die toebehoorde aan Carl Wilson. En dat was de hond van Carl Wilson natuurlijk, van de Beach Boys.

Henry Gross van Shannon. Het verhaal over die hond. En dan zijn we toe aan onze laatste goede nieuws. Weer van 10 uur. Dan gaan we er weer uit. En dan moeten we weer een week wachten. Dit is het vervolg van hits uit 1976. En dan uit met Quiero van Julio Iglesias. Van Spaans. Dat hebben we bijna niet gehad nog. Quiero, oftewel in het Nederlands, Ik Wil, is een van de vele successen die de Spaanse zanger Julio Iglesias scoorde in ons land. Liedjes afgeleid van de traditional Romance d'Amor, waarvan het niet bekend is wie de schrijver eigenlijk is. Mogelijk ontstond de melodie al in de 19e eeuw, maar is waarschijnlijk nog veel ouder. Ik zeg bij deze alvast bedankt voor het luisteren. Wat mij betreft graag tot aanstaande donderdag.

0: Wat een sto, jong.
1: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
0: Oh?
1: Ja, van het gas.
2: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
3: Boeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziekmeidje en van het beun. En al mijn spul, dat sla ik op in een zeecontainer van Fortibox.nl. Rap leveren, veilig en betelbaar. Mijn buurman had er in je kacht. Fortibox.
1: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
2: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
4: Met toeke camerabewaking het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
5: Bakken. Zullen we even op een stoel?
6: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxhoutij.
5: Baasmazitcomfort.nl.
7: Met de caravan op pad? Maar wat is waar? De auto die de meeste kilo's kan trekken, is de beste caravantrekker. Niet waar. Een dikke motor staat garant voor de beste prestaties. Ook niet waar. Hybride auto's zijn niet geschikt als caravantrekker. Niet waar. ABD heeft volgens de ANWB prijswinnende caravantrekkers. En laat dat nou waar zijn. Kijk voor de uitleg snel op abd.nl.
8: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
9: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op, zingen, oeren.
10: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boedelaar.
11: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Een 48-jarige man uit Woerden is aangehouden voor brandstichting na een explosie bij een woning aan de Anton Mauverstraat. Door de ontploffing ontstond brand en raakte een appartementencomplex beschadigd. Ramen en de gevel liepen schade op. De brand was snel geblust en er raakte niemand gewond. Het Hongaarse parlement heeft ingestemd met een grondwetswijziging om president Sulyok uit zijn functie te zetten. Premier Magyar wil zo de invloed van Viktor Orbán verder terugdringen. Sulyok weigert echter op te stappen. Tekent hij niet binnen 5 dagen, dan volgt een afzettingsprocedure door het parlement. Waterschap Brabantse Delta stelt vanaf morgen een urenverbod in voor het onttrekken van water uit sloten, beken en rivieren tussen 9 uur 's ochtends en 9 uur 's avonds. De maatregel geldt voor 21 gemeenten door aanhoudende droogte, de warmte, weinig regen en lage waterstand in de Maas en Rijn. EU-ministers van Buitenlandse Zaken verzetten zich tegen tolheffing in de Straat van Hormuz. Ook Nederland noemt vrije doorvaart niet onderhandelbaar. President Trump wil een heffing van 20% op verscheepte lading invoeren om Amerikaanse kosten voor bescherming van de scheepvaart bij Iran te compenseren. En dan het weer. Het is vanavond zonnig en droog. De wind is overwegend matig en komt uit het noorden tot noordoosten. Aan zee en op het IJsselmeer staat een vrij krachtige wind en langs de zuidwestkust is deze mogelijk krachtig windkracht 6. De temperatuur daalt naar 17 graden. En tot zover het nieuws.
12: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
13: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Esther Bethlehem en dit is een oersjog van het Streeknijs van RTV NOF. De vermiste shorttrekker Sven Roes is zo'n snijn waarom in Nederland. Neffens het reetrietboen KNSB is hij in goeie zoens waarbij zijn familie aankwam. De 26-jarige shorttrekker verdween 2 weken lien naar het buitenland en zijn collega's in de shorttrekkerraad die sloegen op sociale media alarm. In een persoonlijke verklaring vertelt Roes dat er al langere tijd wrakselen met zowel fysieke als mentale probleem. Dat kwam na blessures en het misrin van de Olympische Spelen. Hij schreef het volgende. Ik ben nu weer in Nederland en ga professionele hulp zoeken. En dat vind ik misschien wel het allermoeilijkste om toe te geven. Ik heb altijd gedacht dat ik alles alleen moest kunnen oplossen. Dat ik sterk moest zijn. Maar echte kracht zit ook in eerlijk durven zijn en hulp durven accepteren. Roes zei dat er hem nou volslijn rochtje wil op zijn herstel en bedankt elke nien die het hem en zijn familie stiepen had. Neffens het KNSB haar Roes en zijn familie no verlet van privacy en rest. Voetbalvereniging de Westerenig Boys organiseert deze zomer weer een riege voetbaltrainingen van meesten met een verstandelijke beheining. De trainingen die binnen bedoeld om de simmerstap trot te komen. Want de meeste deelnemers die voetbal je in het seizoen bij een orenvereniging, maar kennen sa ek in de vakantie actief blowen. Trainer Wiebe Jan Pasma zegt dat er in de simmer wel een soort activiteiten binnen voor het gewone voetbal, maar haast net voor het passend voetbal. En daarom traint er nou maar een groep van zijn 12 spelers terug.
2: We doen vaak wat oefeningen met techniek. We doen vaak ook wel een oefening met, met estafetten en dat soort spul. Eigenlijk een beetje wat eenvoudiger dingen, zodat iedereen een beetje mee dwang kan, zeg maar.
1: Tagelijk doet de Westerenig Boys een oproep aan nieuwe deelnemers. Elke nien van 16 hier in orde, maar je verstandelijke beheining is van harte welkom. Bij verskate opromacties op de Nederlandse stranden worden keer op keer kilo's onzwalkafval opred. En die acties die komen vaak van verschillende initiatiefnemers, maar de organisatie Ik Jut wil al die initiatieven bij elkaar komen litten. Op het Ameland wie dat in alle gevallen al een groot succes, want daar had een groep van 30 jutters vorige week 54 kilo onafval van het strand hellen. En daarbij wie er ook deze 2 vrijwillige skimmakers onwezig.
3: 1. Ik vind strandwandelen leuk. En 2. Het is nuttig werk. Dus je verbindt 2 dingen en gewoon zorgen dat het strand schoon is. Dan vind ik het strand van Ameland over het algemeen wel redelijk schoon. Maar ondanks dat vind je toch nog van alles.
4: Plastic vervuiling is een wereldgroot probleem. Maar dit is dan een manier om het in je eigen omgeving op te lossen, wil ik niet zeggen. Maar toch iets te doen.
1: Ontzaf hier het Streeknijs. Volgens meer weten, download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. En haast een nice tip voor uw redactie? WhatsApp dan 0411-4412-02.
0: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilane in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
5: Vannacht is het droog en ligt de temperatuur rond 17 graden. De wind komt uit het noordoosten en is zwak tot matig. Overdag is het droog en zonnig, alleen het oosten en zuidoosten heeft wat bewolking. De temperatuur ligt dan tussen 23 en 32 graden.
6: Het loert van stijd, waad en warm.
0: RTV NOF.

0: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
1: Een telefoon met een snoer. Ja, die gaan weg.
0: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
2: Peppe, Mike, ik bij Peppe op de stoel.
3: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxfauteuil.
2: Baarsmazitcomfort.nl.
4: Met de caravan op pad? Maar wat is waar? De auto die de meeste kilo's kan trekken, is de beste caravan-trekker. Niet waar. Een dikke motor staat garant voor de beste prestaties. Ook niet waar. Hybride auto's zijn niet geschikt als caravan-trekker. Niet waar. ABD heeft volgens de ANWB prijswinnende caravan-trekkers. En laat dat nou waar zijn. Kijk voor de uitleg snel op abd.nl.
5: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Olve Oeren.
6: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
7: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Nederlandse archeologen hebben bij Luxor een 3000 jaar oude graftombe ontdekt. De tombe behoort toe aan Paser, die tijdens de 19e dynastie onder de farao's Seti I en Ramses II direct onder een farao viel. Later werd hij hoge priester van Amon, een van de belangrijkste goden met grote invloed in het oude Egypte. Nederland doet mee aan militaire oefeningen met Oekraïne, dat maakte premier Jette bekend. De trainingen vinden plaats op EU-grondgebied en bereiden een multinationale troepenmacht voor op inzet na een bestand met Rusland. Meerdere landen oefenen onder meer logistiek en luchtverdediging om een toekomstig vredesakkoord te kunnen ondersteunen en bewaken. Een 48-jarige man uit Woerden is aangehouden voor brandstichting na een explosie bij een woning aan de Anton Mauvenstraat. Door de ontploffing ontstond brand en raakte een appartementencomplex beschadigd. Ramen en de gevel liepen schade op. De brand was snel geblust en er raakte niemand gewond. Het Hongaarse parlement heeft ingestemd met een grondwetswijziging om president Sulyok uit zijn functie te zetten. Premier Magyar wil zo de invloed van Viktor Orbán verder terugdringen. Sulyok weigert echter op te stappen. Tekent hij niet binnen 5 dagen, dan volgt een afzettingsprocedure door het parlement. En dan het weer. Vannacht is het droog en ligt de temperatuur rond 17 graden. De wind komt uit het noordoosten en is zwak tot matig. Overdag is het droog en zonnig, alleen het oosten en zuidoosten heeft wat bewolking. De temperatuur ligt dan tussen 23 en 32 graden. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op tolve oeren.
1: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
2: Dit is het nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Bij een schietpartij in de Rotterdamse wijk Feyenoord is een man gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. De politie hield een verdachte aan die werd getaserd. Ook werd een lijnbus geraakt door een kogel, maar inzittenden en de chauffeur bleven ongedeerd. De politie onderzoekt de toedracht van de schietpartij. Een 56-jarige vrouw uit Woerden is veroordeeld tot 1,5 jaar cel voor de uitbuiting van een kwetsbare vrouw op een stoeterij in Kamerik. Het slachtoffer werkte 11 jaar zonder loon en werd mishandeld. De veroordeelde moet ook een hoge schadevergoeding betalen en mag geen contact meer opnemen met het slachtoffer. Nederland doet mee aan militaire oefeningen met Oekraïne, dat maakte premier Jette bekend. De trainingen vinden plaats op EU-grondgebied en bereiden een multinationale troepenmacht voor op inzet na een bestand met Rusland. Meerdere landen oefenen onder meer logistiek en luchtverdediging om een toekomstig vredesakkoord te kunnen ondersteunen en bewaken. Een 48-jarige man uit Woerden is aangehouden voor brandstichting na een explosie bij een woning aan de Anton Mauvenstraat. Door de ontploffing ontstond brand en raakte een appartementencomplex beschadigd. Ramen en de gevel liepen schade op. De brand was snel geblust en er raakte niemand gewond. En dan het weer. Vannacht is het droog en ligt de temperatuur rond 17 graden. De wind komt uit het noordoosten en is zwak tot matig. Overdag is het droog en zonnig, alleen het oosten en zuidoosten heeft wat bewolking. De temperatuur ligt dan tussen 23 en 32 graden. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stiel en dwarren. Zet het tiert op in je oren.
1: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Bij een steekincident in Roermond is een persoon overleden. Hulpdiensten probeerden het slachtoffer nog te reanimeren, maar zonder succes. De politie hield na een burgernetmelding wel een verdachte aan. Over de identiteit van de betrokkenen en de aanleiding is nog niets bekend. De omgeving is afgezet voor verder onderzoek. De Franse politie heeft twee verdachten aangehouden voor de natuurbrand bij Fontainebleau ten zuidoosten van Parijs. Het vuur verwoestte tot nu toe ongeveer 1000 hectare. Volgens minister Nunes zijn recent 59 mensen in het land opgepakt voor brandstichting. Door de aanhoudende hitte blijft het risico op bosbranden in Frankrijk zeer hoog. Bij een schietpartij in de Rotterdamse wijk Feyenoord is een man gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. De politie hield een verdachte aan die werd getaserd. Ook werd een lijnbus geraakt door een kogel, maar inzittenden en de chauffeur bleven ongedeerd. De politie onderzoekt de toedracht van de schietpartij. Een 56-jarige vrouw uit Woerden is veroordeeld tot 1,5 jaar cel voor de uitbuiting van een kwetsbare vrouw op een stoeterij in Kamerik. Het slachtoffer werkte 11 jaar zonder loon en werd mishandeld. De veroordeelde moet ook een hoge schadevergoeding betalen en mag geen contact meer opnemen met het slachtoffer. En dan het weer. Vannacht is het droog en ligt de temperatuur rond 17 graden. De wind komt uit het noordoosten en is zwak tot matig. Overdag is het droog en zonnig, alleen het oosten en zuidoosten heeft wat bewolking. De temperatuur ligt dan tussen 23 en 32 graden. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op twa oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boedeloon.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Bij een steekincident in Roermond is een persoon overleden. Hulpdiensten probeerden het slachtoffer nog te reanimeren, maar zonder succes. De politie hield na een burgernetmelding wel een verdachte aan. Over de identiteit van de betrokkenen en de aanleiding is nog niets bekend. De omgeving is afgezet voor verder onderzoek. De Franse politie heeft twee verdachten aangehouden voor de natuurbrand bij Fontainebleau ten zuidoosten van Parijs. Het vuur verwoestte tot nu toe ongeveer 1000 hectare. Volgens minister Nunes zijn recent 59 mensen in het land opgepakt voor brandstichting. Door de aanhoudende hitte blijft het risico op bosbranden in Frankrijk zeer hoog. Bij een schietpartij in de Rotterdamse wijk Feyenoord is een man gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. De politie hield een verdachte aan die werd getaserd. Ook werd een lijnbus geraakt door een kogel, maar inzittenden en de chauffeur bleven ongedeerd. De politie onderzoekt de toedracht van de schietpartij. Een 56-jarige vrouw uit Woerden is veroordeeld tot 1,5 jaar cel voor de uitbuiting van een kwetsbare vrouw op een stoeterij in Kamerik. Het slachtoffer werkte 11 jaar zonder loon en werd mishandeld. De veroordeelde moet ook een hoge schadevergoeding betalen en mag geen contact meer opnemen met het slachtoffer. En dan het weer. Vannacht is het droog en ligt de temperatuur rond 17 graden. De wind komt uit het noordoosten en is zwak tot matig. Overdag is het droog en zonnig, alleen het oosten en zuidoosten heeft wat bewolking. De temperatuur ligt dan tussen 23 en 32 graden. En tot zover het nieuws.